0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink. Dit is het station van de 1975. Weezer. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De twee landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden.
2: Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden een tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden.
2: Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich hebben ziek gemeld. Het weer dan van hier online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: iconisch het pianospel aan het einde van dit nummer.
1: Van Jill Holland. Bubba en Uncertain Smile. Bye, Kink.
0: Hallo. Net 6 uur geweest. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
1: Met kleine oogjes.
0: Dat was een latertje gisteravond. Ik mocht naar de première van The Mandalorian en Grogu film. Hartstikke leuk. Maar ja, dan lig ik veel te laat in bed voor mijn normale schema. Dus, wie jij vindt? Koffie! Hoppakee. Zo, goedemorgen.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op dinsdag 19 mei. De dag begint zonnig. Maar daarna komt er weer bewolking en af en toe het regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Maar goed, net zoals gisteren zeg ik ook vandaag weer. Check anders even als je weer hebt en kijk wat er vanaf de tweede helft van deze week gebeurt. Is dat al een hitteplan?

Ja, die komt nog voorbij later deze week in de King Zero's Top 500. Op nummer 23. Hoort dus officieel volgens de Kinkluisteraars bij de beste 25 liedjes van de jaren 2000 tot en met 2009. En laten we eerlijk zijn, het is ook wel een banger. Tribute van Tenacious D in de Kinkstart van dinsdagochtend. Goedemorgen. Het is de No-Nonsense ochtendshow van de Nederlandse Radio. En inderdaad, de King Zero's Top 500 die begint om 9 uur met de tweede 100 liedjes. We doen per dag 100 liedjes. Dus gisteren hebben we 500 tot en met 399. Beginnen we daar met... Ik weet het niet meer, joh. Ik heb echt... We hebben de 100 gehad, we gaan met de volgende 100 door. Klaar. Nou, heb ik niet per se slecht geslapen, maar gewoon te kort geslapen. Mocht jij last hebben van slecht slapen, nou, dit is een goede tip. Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen die meer dan gemiddeld tuinieren veel beter slapen. Hoe meer tijd je in de tuin doorbrengt, hoe kleiner de kans op slaapproblemen. Dus heb je helemaal geen dure slaap-apps of sprays of andere middelen meer nodig. Gewoon een half uurtje onkruid trekken en klaar. En laat we eerlijk zijn, er zit natuurlijk wel iets therapeutisch in een beetje mopperend gras maaien op een vroege zondagmorgen. Dus misschien gewoon wat meer in de tuin werken en dan lekker slapen. En mocht het dan toch niet zijn gelukt, radio extra hard, kop koffie erbij en hey ho, let's go. Zometeen de War on Drugs, Under the Pressure, naar Guns and Motherfucking Roses. Dit is Yesterday's.

0: on Drugs. Binnenkort te zien op Rock Werchter. Zin in Under the Pressure. Zometeen meer muziek bij Kink. Na het nieuws van 7:30 krijg je onder andere Higby en Pearl Jam.
1: Kink. Oranje fans op.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel mensen hebben een te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten, zegt de Hartstichting in het AD. Het is de uitkomst van checks door mobiele meetpunten van de stichting. Afgelopen jaar trokken die 13.000 mensen. Na de drugswons gisteren in Fruit bij twee Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij distributiecentra. De drugs werden ontdekt in winkels van Lidl en de politie denkt dat er een verband is. En in San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in de moskee. De schutters, 2 tieners, pleegden daarna zelfmoord. De politie beschouwt de zaak als een haatmisdrijf. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. King.

Nu is van Higby, hoor je natuurlijk bij King. Heet Nothing. 6:08. Goedemorgen, goeie dinsdagmorgen. Het is King Alternative Rock Radio met vandaag eerst wat zon. Hey. Daarna toenemende bewolking en vooral vanmiddag wat regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen bewolkt er een paar buien, in de middag steeds meer zon. Dan 16 tot 19 graden, dat is dus woensdag. En wanneer begon nou de zomer? Ik neem aan dat je het thuis ook al hebt gehad over wat de weer-app zegt. Ja, vanaf donderdag is het echt wel bal. Mijn weer-app geeft aan, en ik zit in het midden van het land, dat vanaf donderdag kan het 22 graden worden, vrijdag 26. En dan het weekend, zaterdag, zondag 28, maandag ook weekend, tweede Pinksterdag 27 graden. En het dinsdag, woensdag, donderdag daarna 28, 31 en 29 graden. Zo, gaat-ie nog een beetje! Elbow komt eraan naar de Beatles en Revolution.

Ja, en binnenkort ook op Vestok. Ja, en daar hebben we deze week kans op kaarten voor. Zodra de King Prijzigheid voorbij komt galopperen vanochtend of vanmiddag bij Steven tussen 3 en 6... dan stuur je gelijk een bericht met de King-app en ga je misschien gratis naar Vestrock 29, 30 en 31 mei in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. En dan zie je onder andere Stone, die je net hoorde, live on stage. Het is 6:48. Normaal mensen zeggen, het is bijna 10 voor 7. En dat is meteen de killers na Alanis Morissette.

0: Zonder dat heel veel mensen het weten, lopen ze rond met een veel te hoge bloeddruk. En dat is, is potentieel een risico. Je hoort er meer over, want dat zijn schokkende cijfers. In het AB-P-bulletin van 7 uur. Peter van Oudheus, daar praat je zo over bij. Gelijk gevolgd door. In wenige minuten gibt es Rammstein auf der Rundfunk. Und also The Cure und The Foo Fighters. Warum ich jetzt Deutsch spreche? Ja, das weiß ich wohl, aber es ist wel ein bisschen irritant, oder? Okay, dus zometeen op de radio Rammstein, The Cure en The Foo Fighters. En erachteraan, ja, dat bepaal jij. Wat zou jij graag willen horen om je dinsdag mee te beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Nou, dat kun je me heel makkelijk laten weten. Pak je telefoon, open de Kink-app, druk op de contactknop en spreek of tik in waarmee wil jij je dinsdag beginnen.
1: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.

0: Voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: 7 uur. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan wat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. En na de vondst van drugs in 2 Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. 1 daarvan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. Het weer dan van hier online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. En wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
13: 1, 2, 3.

0: over 7. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Ivo, die is juist nog horen. Goedemorgen allemaal roepen. Gefeliciteerd. Die is vandaag 11 jaar getrouwd en 22 jaar samen met Saskia. En houdt het nog steeds vol. Hij vraagt, Ivo, je vraagt iets aan wat vandaag of morgen al in de King Zero's Top 500 komt. Dus als hij dan voorbij komt, is het speciaal voor jullie. Maar van harte, man. Lekker. Ook Maurice is aan boord. Helm is erbij. Marinus, Helene, Jeannette, Wim, Bart, Wart, Bart en Wart. Ik vind Bart en Wart is het nieuwe. Jongens, Bart en Wart, jullie weten het niet, maar jullie zijn het komische duo van de dag. Bart en Wart en tante Sidonia. Gerber stuurde een prachtige foto vanuit het Friese Veen. Toen de zon opkwam met het dauw over de weg en de weilanden. Echt. Het lijkt echt wel alsof ik naar een game zit te kijken. Zo mooi ziet het eruit. Jezus, wat vet, hè? Of een landschap uit de nieuwe Star Wars film. Ik mocht gisteravond naar de Mandalorian en Grogu film. Vond best vet. Eerlijk is eerlijk. Ik heb mij goed vermaakt. Echt een heerlijke, niks aan de hand. Achteroverleun popcorn film. Voor de liefhebbers van Star Wars. Dus tot zover de filmrecensie. Tot zover Simon van Kolm. Dankjewel. Vandaag dinsdag 19 mei. Ook vanochtend maak je in de Kingstart weer kans op tickets voor Vestrock. Dat is over 2 weken, 29, 30 en 31 mei in Hulst. Met onder andere de Wombats, een Stone, een Bleach 93, nog veel meer. Wil je erbij zijn, dan spits je je oren. Zodra de Kinkprijzigheid voorbij komt galopperen, stuur je gelijk een bericht met de Kink-app. Zonnig vandaag, althans in de ochtend. In de loop van de dag komt er steeds meer bewolking bij. Vanmiddag kan er wat regen vallen. Temperatuur tussen de 16 en 18 graden.
3: Je

0: Nieuwe single van Foo Fighters heet Window. Hello natuurlijk bij King. Goeie dinsdagmorgen, het is 7:15. Als je vandaag op vakantie of zakenreis gaat, in ieder geval als je gaat vliegen vandaag via Schiphol, hou rekening met extra wachttijd bij de security. Ze hebben daar gisteren een nieuwe aanpak met minder beveiligingsbedrijven. En je raadt het nooit! Het ging gisteren gelijk mis. Lange rijen en flinke chaos. Voor vandaag staan wel extra medewerkers stand-by om nieuwe problemen te voorkomen. Maar... garantie tot de deur. Ja. En de vrije nieuwsvoorziening en daarmee goed geïnformeerd zijn staat onder druk door social media. Steeds meer mensen scrollen hun nieuws bij elkaar via TikTok, Instagram en X. Dus voor heel veel mensen is het niet meer... kijk, het aloude om 8 uur met een kopje koffie voor de televisie zitten voor het journaal, dat is a thing from the past. Steeds meer mensen halen hun nieuws van social media. Maar commissariaat van de media heeft daar een groot rapport over uitgebracht. Die zegt dat het daardoor lastig is om vrije en goed geïnformeerde mening te vormen. Algoritmes pushen namelijk vooral opvallende en polariserende berichtingen. Berichtgevingen. Terwijl gebruikers dus weinig controle hebben over wat je precies te zien krijgt. Ook shadowbanning, AI-content en de invloed van de eigenaren van die platforms zouden het publieke debat en de betrouwbaarheid van nieuws verder onder druk zetten. Ja, dat is wel een gevaarlijke ontwikkeling. Ook daarom... ja, goed dat je naar de radio luistert. Kijk, Ricky Basel, dat is één ding. Maar gewoon elke half uur in het ANP-nieuws. Gewoon eventjes een neutrale bron zonder algoritme. Dat is wel wat waard, hoor.
1: Goedemorgen. Dit is jouw kickstart.
0: Hey, Ilona.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, ik ben wel een beetje jaloers.
2: Ja, dat mag ook wel.
0: Ja!
2: Dat vond ik heel tof.
0: Vertel, jij was op vakantie en wat heb jij gedaan?
2: Wij zijn naar Las Vegas geweest en hebben daar No Doubt gezien in de sfeer.
0: Oh, ja, ik heb er beelden van gezien op social media. Al ja. die bands die daar nu hebben opgetreden, ik had de Backstreet Boys willen zien gewoon.
2: Ja. het is echt bizar. Ik kan het bijna niet uitleggen.
0: Nee, dat kan me voorstellen. Dat scherm is insane. En wat ik me wel afvraag, als er zoveel aandacht is voor wat er op dat fantastisch grote scherm te zien is in de sfeer, heb je dan ook nog wel het idee van ik ben echt bij een live concert of vervalt het een beetje in de aandachtmix?
2: Nou, we hebben zelfs een luxe gedaan dat we gezien de dagen dat we er waren hebben gestaan en gezeten. Dus we hebben 1 keer gekozen om de band te bekijken. En de tweede dag het scherm goed kunnen bekijken.
0: Wow.
2: Want als je echt alleen maar voor 1 concert gaat, dan kun je dat niet allebei zien.
0: Nee, toch niet.
2: Zoveel gebeurt er.
0: Hey, en een heel impertinente vraag, maar toch benieuwd. Wat kost zo'n kaartje nou voor een show in een sfeer?
2: We hebben op het laatste moment een kaart gekocht en die waren €150. Hm. Dus dat valt dan ook mee.
0: Ja.
2: Maar er zijn kaarten die €450, €500 kosten.
0: Zo de tering.
2: Maar okay. Als je zelf wil.
0: Dat is per pixel betaal je dan.
2: Ja.
0: maar goed, ja. No Doubt. Ik kan me voorstellen dat jij iets van No Doubt wil horen dan als Kingstart.
2: Ja, lijkt me een goed plan.
1: Kingstart.

0: deze valt heel goed bij Angela, laat ze zojuist weten.
1: Michiel, lekkere meeblerers, jongen. Nou ja, die ene was natuurlijk aangevraagd. Maar deze Sheryl Crow, woe! Eat your heart out.
0: Ja, die zal lekker hebben geklonken daar. Hey, goeie dinsdagmorgen, zeg. Het is de dinsdag van Kink. Want we hebben de Rock Radio's meteen vanaf 9 uur, dag 2 van de Kink Zero's Top 500. Waar zijn we eigenlijk gebleven? Nou ja, 100 per keer. Dus Erik gaat zo vrolijk door met... dat kan ik hier natuurlijk zien. Ik heb zoveel computerschermen voor mijn neus. Erik Kortom gaat zo meteen om 9 uur verder met nummer 400. The Cooks. Oh, leuk. En Counting Crows en Queens of the Stone Age. Zebrahead. Lekker. Oh, leuk. Dat vanaf 9 uur, de Kink Zero Stop 500. Voor die tijd, zo meteen om 7:15, een vervolg op de Ik Was Vandaag Je Oud van gisteren. Toen was de Ik Was Vandaag Je Oud dat de afkorting EG in het Engels niet staat voor Example Given, wat ik altijd dacht. En toen kreeg ik gelijk een bericht van Max erachteraan. Nou, nog een afkorting die ik al mijn hele leven zou gebruiken, omdat ik denk, het staat hiervoor. Staat er helemaal niet voor. Dus weer een afkorting die niet betekent wat je misschien zou denken. Wat je waarschijnlijk denkt. Dat hoor je zo meteen. Rond 7:45. Ook is er nog kans op tickets voor Festrock. Niet dit weekend, maar het weekend erop in Zeeland, in Hulst. En muziek zo meteen op de radio, in Heler. En ook de Ramones komen eraan.
2: Kink. Jongens, eten.
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
9: Half acht. Kink. AMP Headlines.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Sekswerkers worden nog vaak uitgebuit en geïntimideerd, meldt SOA AIDS Nederland. De overheid controleert en handhaaft nauwelijks en dat geeft kwaadwillende exploitanten vrij spel, zeggen de onderzoekers. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. En het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Moet zorgen voor meer draagvlak, bleek gisteravond naar spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten. Het weer dan van weer online. In het middenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. Kink.

0: Michiel Veenstra.
1: Linkin Park en Inhalers komen er allemaal aan. Maar eerst tijd voor de Ramones en Rock'n'Roll High School.
2: Dinsdag kap je koffie te houden, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

Nee, die komt net niet voor in aanmerking. Hole in the ground. Wat dan, Michiel? Nee, ik lees net een verhaal. Ik moet er toch wel erg om lachen. Een Brits autoverhuurbedrijf heeft een rudest roadtrip samengesteld. Een roadtrip door Europa langs... Ja, het is allemaal heel kinderachtig. Maar langs schunnige namen. En waar kom je dan zoal langs? Nou, bijvoorbeeld langs het plaatsje Klit in Roemenië. Fugging in Oostenrijk. Dat heette vroeger echt fucking, hè? Met UCK. Totdat de inwoners klaar mee waren. Tegenwoordig heet het met UGG. Fugging. Ook kom je langs Twat in Schotland. Rovaheld in Zweden. Dat betekent namelijk in de tweede het achterwerk. Free Cox in Wales. En ook het Britse plaatje Brown Willy. Dus, dit bestaat echt, hè? Condom in Frankrijk. Condom. En ja, weet je, a dirty mind is a joy forever. Dus ik moet er toch wel een beetje om glimlachen. Want toen dacht ik ook, dit is wel helemaal gebaseerd op hoe de Britse taal vieze woorden ervaart. Wij kunnen er ook wat van. Je hebt, misschien is het wel gehoord in Vlaanderen, de anale driehoek. Dat zijn de plaatsen Reet, Aardslaar en Kontig. En vlakbij waar ik vandaan kom, in Twente, de gemeente Wierden heeft daar een buurschap, dat heet gewoon Rectum. Ja mensen, dan woon je met recht in een gat. zijn er nog meer van dit soort plaatsnamen? Want, nogmaals, vanuit een Brits point of view is rudest roadtrip ever samengesteld. Maar ik denk als wij er zelf ook nog een beetje van nadenken, welke plaatsnamen zouden er nog meer in bij horen? Oh, okay, Annette komt er al gelijk bij. In Noorwegen, een skiplaatsje waar ze ooit is geweest. Het plaatsje Geilo. Nou ja, bijvoorbeeld dat werk. Dus zijn er nog meer plaatsnamen die we kunnen verzinnen voor de rudest roadtrip? Omdat, ook op deze dinsdagochtend, 8:10, dat stukje hersenkwap in ons hoofd gewoon aanstaat. Schaam ons helemaal niet voor. Suggesties? Laat me weten met de Kinkcap. Nu, Linkin Park en In The End. It's

0: Nou, dit vinden we leuk hoor. De Rudest Roadtrip is uitgestippeld in Engeland. Een roadtrip langs plaatsnamen waarbij je toch een klein beetje moet gniffelen, omdat A Dirty Mind, A Joy Forever is. Zoals bijvoorbeeld langs Three Cocks in Wales, Brown Willie in Engeland. Maar we gaan ook over de landsgrenzen. Zo gaan ze naar Fucking in Oostenrijk en Kunter in Zwitserland. Jongens. En Rövhalet in Zweden, wat letterlijk achterwerk betekent. Zo vroeg ik me af, wat doen jullie in Nederland dan eigenlijk? Nou ja, inderdaad. Nieuws die stuurt, Enter, dat is leuk. Er is een plaats in de gemeente Wierden. Nou, daar ligt ook het plaatsje Rectum in. Er schijnt een verkeersbord te staan, zegt hij, waarbij Enter en Rectum boven elkaar staan. Dat is leuk, hè? Dat vinden we leuk. Ja. Veel mensen komen ook, zoals Edo en Alleen, met het Belgische plaatsje Beffen. Mooi. Voormalig buurtschap bij Venray Lul, stuurt André. Arjan die stelt voor Seksbierum, Aarschot en Kloten in Zwitserland. Passen er ook wel aardig tussen. Ja, Kloten komt veel binnen. Bedankt aan Herman Vinkers, hè. Groeten uit Mooi Kloten. Ja. Er komt echt heel veel binnen. Kuttekoven in België. Kuttig in Duitsland. Het plaatsje Aars in Denemarken. Ook mooi. Arjen stuurt dat bij Meppel het buurtschap Doosje bestaat. Leuk. Simon stuurt ook ergens in Nederland. Er ligt ook Stront en Hel. Oké. <Okay. laughs> Anouk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat mag er zeker niet ontbreken in de Rudest Roadtrip als we hem in Nederland zouden uitstippelen?
1: Boerenhol.
0: Boerenhol. Waar ligt dat?
1: In Zeeland. Ja.
0: Nou, ik
1: het van Breske. Het is een leuk plaatsje.
0: Ja.
1: Leuk brouwerslokaal zit er ook. Maar,
0: kijk.
1: Ja, qua plaatnaam is het wat bijzonder.
0: Ik start de auto vast.
1: Oké, veel plezier.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Het is 7:15. Hoog tijd om net wat slimmer wakker te worden dan dat je gisteravond ging slapen. Gisteren ging het in. Ik was vandaag jaar oud over de afkorting EG. Dat niet staat voor example given. Maar er zijn meer afkortingen die niet zijn wat jij misschien al je hele leven denkt. Max, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
3: 33.
0: Hoe oud ben je nu?
3: 33 en een beetje.
0: Dit is zo mooi. Na dat EG, mooi, example given. Ja, jij stuurt er eentje, potverdillemen. Ik gebruik dit best wel vaak in snel even een appie of zo. En ik doe het gewoon dus echt al mijn hele leven fout.
3: Ja, ik heb precies hetzelfde. Je zegt vaak BSS van ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, waarschijnlijk. BSS staat natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed,
0: nee,
3: we doen het wel. Maar het staat dus voor we shall see. Zo van ja, joh. We zien wel, maar het is dus heel iets anders dan waarschijnlijk.
0: WSS is inderdaad iets wat ik best vaak in een zin eventjes erbij ga tik als ik waarschijnlijk wil afkorten. Omdat ik ergens in mijn hoofd heb geplant dat WSS staat voor waarschijnlijk. Maar dat staat nergens op, want WSS heeft twee S'en en waarschijnlijk hebt er maar één. WSS, ja, ik nog één keer, Max, herhaal even. WSS is een afkorting voor
3: we shall see.
0: Nou, daar had ik waarschijnlijk wel zelf op kunnen komen.
3: Ja, mooi hè.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: WSS staat niet voor waarschijnlijk. Ook gebruik je misschien wel vaak zo in een zin. Maar het is gewoon het Britse we shall see. Ja, hoi. Dankjewel, Max. Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag jaar oud? Laat het zeker even weten. Spreek weer met de Kink app. En luister elke dag rond.

0: nieuwe muziek ontdek je bij Kink. Dit was Pom en Rover. Niek, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat mogen we zeker niet overslaan als we op die Rooters Roadtrip gaan?
1: Wanne Eikel.
0: Dus Wanne, W-A-N-N-E, streepje Eikel, E-I-C-K-E-L. Dat is een plaats in Duitsland. Dit bestaat dus echt.
1: Dit bestaat echt.
0: Wanne Eikel. Is het aanrader?
1: Gewoon lekker doen.
0: Oké, prima. Wanne Eikel in Duitsland. Ik ga mijn eigen roadtrip vast uitstippelen. Dank voor alle leuke suggesties. Mooi gelukkig. 6.

0: hoogtepunten, dieptepunten. Het is een beetje de samenvatting van de gemiddelde Kingsguard aflevering. Hoogtepunten, alle goede liedjes. Dieptepunten, als Michiel gaat praten. Zometeen, meer hoogtepunten in de vorm van de nieuwe editors. Ook Oasis hoor je zo meteen. En het laatste tech en social media nieuws. Waaronder een slim deurslot dat je aan je gezicht herkent. Kink in de kabel, praat je erover bij. Jim Voorwald hoor je rond 8:50 met dat nieuws. Dan nog eventjes heel kort. En dan houden we ook echt erover op hoor. Over die schunnige plaatsnamen. Het nieuws was dus, er bestaat een rudest roadtrip. Uitgestippeld door een Brits autoverhuurbedrijf. Die brengt je langs plekken als Brown Willy, Free Cox en Twat. En toen dachten we, wat kan er nog meer bij? Nou, er zijn heel veel mooie suggesties binnengekomen. Dennis die stuurt zojuist deze suggestie via de Kink-app.
1: Morgen, Michiel. Vergeet ook niet langs Titty Hill te gaan. Een onder een berg in Engeland, vlakbij Londen. Jojo!
0: Ja, mooi. Krukas die stuurt, in Duitsland rijden we regelmatig als we vakantie gaan langs Calicut. Mooi. Stampers gaat natuurlijk. Dankjewel, Karin, voor die suggestie. En ja, dit vond ik wel heel mooi. Wim, die stuurt net, let op. Had je waspik al? Ja, sorry. Ik kom net uit de douche.
2: Met Wim.
0: De vraag is, heb je dan ook aan de materie deelgenomen?
2: Ja, heb ik aan deelgenomen, ja.
0: Nee, prima. Dan weten we genoeg. Dankjewel.
2: Oké.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Kink. Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste Boti Deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is Beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
18: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
24: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
25: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
26: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
27: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt er uit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar 1 rijstrook open.
26: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
29: Hey, moet je zien. Het is tijd voor mijn lievelingsradioprogramma.
26: Kinkstart. Kopje koffie. Krantje. Mooi. Met Michiel in de ochtend.

jaar geleden nog de Kink XL, de nieuwe single van Editor. Ze zijn terug. Nieuwe single heet Call It In. Goedemorgen, 12 minuten over 8 op dinsdag 19 mei. Niet 19 mei. Over 50 minuten, 9 uur, gaat Erik Kortom door met dag 2 van de Kink Zero's Top 500. Gebleven bij nummer 400. Per dag 100 tracks uit de Zero's. De beste Zero's tracks ooit gemaakt, door jou samengesteld. Even kijken, ik krijg nog een... En dan houden we er echt over op, over schunnige plaatsnamen. Heel veel over gehad. Ik kreeg nog een bericht van Josine dat daar een boek over bestaat. Dat heet Reet van Lul tot Anus. Op avontuur langs de scabreuze kant van Nederland. Van auteur Paul Vreuls. En dat is echt...

Het boek die gaat naar Lul, De Hel, Poepershoek. Wat betekenen die namen nog? Waarom bestaan ze nog? Wat vinden de inwoners ervan? En ook hoe bijvoorbeeld woorden als lul, reet, kut en poep via plaatsnamen hun oorsprong of betekenis verraden. En dat het dus niet echt alleen maar schunnige woorden zijn. Maar dat ook, ja, echt wel een leuk boek. Reet van lul tot anus. Dan lijkt het alsof ik heel vieze woorden ga draaien. Maar ik heb het gewoon over topografie. Lieve kinderen, niks aan het handje. Ik kreeg een mailtje binnen, een heel lief mailtje. Van Frida. Beste Kink DJ, ik ben Frida en ik ben 11 jaar oud. Mijn vader luistert altijd naar Kink en ik zou hem willen verrassen met een lieve boodschap. Dus zouden jullie misschien vandaag tussen 7:50 en 7:15 op de radio voor mij, papa, ik hou heel veel van jou, liefst Frida, willen zeggen. Dat ze heel fijn zijn. Alvast dank u wel. Vriendelijke groet, Frida Zimmer. Dus papa van Frida, Frida houdt van je. Dat is leuk, hè? Mocht je toevallig denken, nou, leuk dagje wielrennen kijken en langs de route van de Giro staan en je ziet op een gegeven moment een bidon liggen, nou, misschien toch maar twee keer nadenken voor je hem oppakt. De organisatie van de Giro d'Italia heeft renners gevraagd, dringend, om niet meer in lege bidons te plassen en die daarna weg te gooien. Omdat toeschouwers, ook vaak kinderen, ze soms oprapen zonder te weten wat erin zit. De opvallende oproep verscheen in het officiële juryrapport van afgelopen zondag. Renners zouden dit doen om boetes van wilplassen in het zicht van het publiek te vermijden. Maar de Giro vindt het slecht voor het imago van de sport. En ook behoorlijk onsmakelijk. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Een deurslot die je gezicht herkent en automatisch de deur voor je opent. Klinkt er dat iets van dat je zegt van ja hoor, waar kan ik bestellen? Of is dat net een Black Mirror aflevering te ver voor je? Het bestaat dus echt. Je hoort er zo meteen rond 7:50 alles over in een nieuwe kinkelijke avond met Jim Voorwald.

0: 2. Vanaf nummer 400 gaat Erik het dan verder. En over 3 minuten hoor je Nothing But Thieves Real Love Song. Die zijn iets van plan. Nothing But Thieves heeft sinds gisteren zo een livestream lopen. Of sinds eergisteren. Op YouTube, waarbij je gewoon alleen maar beelden ziet van iemand die laag over de grond in het zwart-wit over een straat loopt. Ziet er echt niet uit. Maar daar wordt iets geteased. En fans zijn helemaal gek aan het gaan op de comments. Nothing But Thieves is met iets bezig. Dat kan niet missen. We houden het scherp voor je in de gaten. Een oude Nothing But Thieves hoor je dus meteen. Real Love Song. Eerst is het hoog tijd voor je Tech Tuesday update van Jim Voorwald. Kink in de kabel. Goedemorgen, elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben je weer helemaal up-to-date en dat zonder dat je gedeepfaked wordt. Dat is fijn. Met zometeen AI-radiostations die kunnen geen winst maken op zichzelf en een slot die automatisch de deur voor je open doet. Maar eerst een nieuwe gadget voor op je hoofd. De Chinese start-up Computer Angel heeft namelijk een haarspeld ontwikkeld. Het apparaat is een beetje te vergelijken met slimme brillen. Het is een draagbaar apparaat. Het is iets wat je normaal ook opzet, ook als het geen elektronica is. En het kan je omgeving filmen. Iets wat je dus ook kan doen met deze speld. Alhoewel, je kan het eerder een klem noemen, want subtiel is het apparaat nog niet echt. De grootte is te vergelijken met een afstandsbediening voor je Apple TV of Chromecast. Het lijkt nu vooral te gaan om een experiment. Dus of dit product ook wereldwijd verkrijgbaar wordt, dat is nog onduidelijk. Lijkt van niet. Dit nieuws dat komt overigens van Bright.nl, niet van de speld. Onderzoeksbureau Enden Labs heeft een proef gedaan om te kijken of radiostations die volledig draaien op artificial intelligence, op AI, winstgevend kunnen zijn. Onder andere ChatGPT, Grok en Google Gemini zijn hiervoor gebruikt. De muziek, presentaties en marketing werden allemaal gestuurd door AI en het had wat opvallende resultaten. Hoewel de meeste zenders enigszins logisch begonnen, kwamen er al snel vreemde dingen voorbij die uitgezonden werden. Daar waar de ene AI-zender geen normale zinnen meer kon vormen, werd de ander een boegbeeld voor stakingen. Ook wist geen enkele zender met €20 budget iets nuttigs te doen of überhaupt eens winst te maken. Grok wist zelfs te jokken dat het sponsordeals had voor zijn zender. Gelukkig is Kink een zender die wel gerund wordt door mensen, alhoewel mijn intelligentie wel eens artificieel genoemd wordt. Een slot dat vanzelf opengaat wanneer je voor je deur staat. Het is iets wat nu kan dankzij nieuwe apparaten van het bedrijf Switchbot. Met een camera wordt je gezicht gescand en kan je voordeur dus vanzelf opengaan. Een fysieke sleutel en een activatie door middel van een app kunnen ook met het apparaat gebruikt worden. Er is ook een versie die je vingerafdruk kan scannen. Alhoewel dat misschien al wat minder handig is als je met volle handen je huis wil betreden. De gadget detecteert ook wanneer je naar buiten gaat, zodat het ook automatisch je deur kan vergrendelen. Al met al, tof. En ja, dat was het voor deze Kink in de Kabel. Ja, ik wilde nog een goede slotgrap maken, maar die heb ik dus niet.
1: Ah, oké, die was echt heel leuk.
0: Dankjewel, Jim. Zoals gezegd, nu Nothing But Thieves back.

0: zou lekker zijn, hè? Binnenkort misschien nieuw werk van Nothing But Thieves. Ze zijn druk aan het teasen. Er hangt wat in de lucht. Real Love Song hoor je bij Kink. Wat er ook in de lucht hangt, is een penetrante kinderboerderijgeur. De Kinkprijzigheid zou elk moment kunnen losbarsten. Kink.
1: Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren of...

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Maastricht maakt zich op voor een loodzwaar weekend. 5 tot en met 7 juni. South of Heaven. Met Windrose, Gloryhammer, Aelstorm, Sepultura, Megadeth, Anthrax en nog veel, heel veel meer. 3 dagen lang metal in Maastricht. South of Heaven. 5, 6 en 7 juni. Info en tickets via southofheaven.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: Nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: 8:30. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties, schrijft het AD. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst. Sekswerkers hebben te maken met slechte werkomstandigheden. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit, staat in een rapport. En op Saba wordt vandaag verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man verdween vorige week woensdag en er wordt niet verwacht dat hij nog levend wordt teruggevonden. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en het wordt van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar drie kwartier vertraging. Dat komt door een kraanwagen.

0: Nationaal Vries staat. Op 29, 30 en 31 mei, niet alle drie dagen tegelijk, hè, maar ze staan op het festival dat plaatsvindt op 29, 30 en 31 mei op Vestrock.
1: Deze week op Kink, tickets voor Vestrock.
2: Hallo met Kelly.
0: Hallo Kelly, met Michiel van Kink.
2: Hoi.
0: Hallo. Wat zijn jouw plannen voor niet dit weekend? Pinksterweekend. Het wordt heel lekker weer, hè? Wat zijn je plannen eigenlijk voor Pinksterweekend?
2: Ja, helaas is de oma van mijn vriend overleden. Oh. Vrij recent. Dus we moeten ook wat spulletjes uit huis ophalen. En zijn moeder er even mee helpen.
0: Oh, nou, gecondoleerd. Sorry, verder... ik weet de sfeer gelijk weer goed neer te zetten.
2: Nou, maakt niet uit, hoor.
0: Oké.
2: Zaterdag gaan we genieten van het mooie weer als ik van mijn halve keelontsteking verlost ben. Want zoals je hoort, heb ik niet... het is niet dat ik enorm veel rook of zo.
0: Nee, oké. Okay. Maar dan, als jij dan dit weekend gaat herstellen van je keelontsteking, dan zou je het weekend erop hard mee kunnen zingen en gewoon een nieuwe keeltyfus kunnen oplopen.
2: Ja, dat zou wel heel leuk zijn.
0: Nou, wat een gezellig idee. Ja. Wat een leuk vooruitzicht. Dan wil ik je bij deze uitnodigen om dat te komen doen op Vestrock. Want je hebt zojuist twee kaarten gewonnen.
2: Wat super leuk.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Vestrock.
3: Oh, father, tell me

0: bij Kink 9 voor 9. Bijna tijd voor dag 2 van de Kink Zero's Top 500. Erik Kortom trapt hem zo meteen af. Gebleven bij nummer 400. Dat betekent dat je zo meteen 30 Seconds to Mars hoort. En ook Moke, ken je die nog? En The Cooks bijvoorbeeld. Nu is het eerst tijd voor het verhaal achter een Kink-klassieker in Veenstra verteld. Vandaag, 19 mei, 3 jaar geleden, overleed Andy Rourke. Hij was bassist bij The Smiths.
1: Veenstra vertelt.
0: Daar zit hij dan, naast iemand op wie hij hopeloos verliefd lijkt te zijn. Niet zelf achter het stuur, maar op de passagiersstoel. En dat past eigenlijk perfect, want hij geeft zich over. Aan de nacht, aan de auto en aan de ander. Zolang hij maar niet naar huis hoeft. Want thuis is in dit verhaal niet een plek waar je naar verlangt. Thuis is het einde van de magie. Thuis is de deur die dichtvalt en de stilte daarna. En daarom smeekt Morrissey bijna aan de bestuurder: breng me overal heen, rij maar door, als je me maar niet afzet. Want dan is dit moment voorbij. En zoals zo vaak bij de Smiths wordt de romantiek meteen dramatisch gemaakt. Niet een beetje verliefd, niet gewoon graag even samen willen zijn, maar meteen, als er nu een bus op ons zou knallen, zou het nog prachtig zijn ook. Grootser dan groots. Sterven naast degene naar wie je verlangt wordt bijna voorgesteld als de ultieme liefdesverklaring. Groots, overdreven, zeker ook theatraal, maar ook heel herkenbaar als je ooit jong en totaal reddeloos verliefd bent geweest.

0: wachten. Blijf rijden. Ik wil niet dat we ooit thuiskomen. Ik wil gewoon bij jou in die auto blijven zitten. Mooi, hè? That's a light that never goes out. Van The Smiths. Kun je het ook uitspreken zonder de gesprekspartner tegenover je vollend gezicht te tuffen? The Smiths. Ik niet. Daarom hou ik nu op. Erik Kortom. Met een doekje in zijn gezicht. Gaat ze door met de Kink Zero's Top 500.
1: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte. Oh, oh,
7: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
14: Mediamarkt.
15: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
16: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
24: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van 2 kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn 2 doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de 4 zwaar gewonden zou zeker 1 van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. En sekswerkers hebben vaak te maken met slechte werkomstandigheden, staat in een rapport. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. En dus is er nauwelijks toezicht. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen tot cosmetische ingrepen. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Kronborg en Knopendijl 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
1: Kink Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
2: Fijn hè, die lijst. Ja, je moest hem even missen, want gisteren zijn we het einde van de middag ermee gestopt. En vandaag pak ik hem nu weer op om 9 uur. Oftewel de hoogste tijd voor de Kink Zero's Top 500. Inmiddels zijn we aangeland bij nummer 400, die is voor de koeks. Maar wat draai ik straks nog meer? Zebrahead, onder andere Moke, Queens of the Stone Age, 30 Seconds to Mars. Nou ja, het belooft allemaal wat. Maar eerst dus, ik heb het je beloofd, op 400, de koeks.
1: Do you wanna? Erik Kortom.
12: Nummer 400.

0: door de 400 heen gezakt. Op 398 hoorde je The Lost Art of Keeping a Secret, Queens of the Stone Age. Daarvoor Counting Crows and Accidentally in Love.
1: Kink Zero's Top 500.
0: Die Lost Art of Keeping a Secret, ik vertel het je altijd als ik hem draai. Omdat ik het er namelijk zo ontzettend mee eens ben. Het is een verloren kunst. Het is een verloren gegane kunst. Om gewoon je mond te houden over dingen waarvan iemand tegen je heeft gezegd... moet je niet doorvertellen, dat is een geheim. Dat moet je gewoon kunnen. Maar het is wel een kunst. Want soms weet je iets en dan hoor je iemand anders iets zeggen. En dan denk je, oh kut, maar ik weet dit. En dan moet je je even beheersen. Nou, daar gaat dat hele liedje over. Queens of the Stone Age, hoorde je, The Lost Art of Keeping a Secret. We zijn bij 397.

0: A Beautiful Lie, 30 Seconds to Mars, 394 is de plek voor dat liedje. En daarvoor Last Chance van Mook. Dat was volgens mij de eerste kennismaking met Mook. Ja, die Nederlandse band die samengesteld werd uit mensen die al eerder hun sporen hadden verdiend. Phil Tilly onder andere, die bij de Truck in the Kerks had gespeeld. En Felix McGinn natuurlijk van Super Sub. Oh, dat was een leuk bandje. Super Sub. Felix McGinn en J.B. Meijers. Nou ja, goed. Die richtte een nieuwe band op. Die noemde het Mook. En dat begon als een tamelijk sensationeel goed bandje. En op een gegeven moment vonden mensen dat dat werd het te goed. En ze gingen opeens ook gesponsord worden door Karl Lagerfeld en mooie pakken dragen. En dat kunnen wij in Nederland niet tegen. Dus toen werd die band halve kopje kleiner gemaakt, zou ik maar zeggen. Trokken ze zich gelukkig niet zoveel van aan. Want het was echt een hartstikke goed bandje. Die stonden dus op 3,95. Zometeen onder andere Jane's Addiction en Muse.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en

0: Kink Zero's Top 500.
1: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
2: Heijn. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.

Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Kink Zero's Top 500.
1: Met zometeen Muse, James Addiction. Maar eerst op 393, Kaizer Chiefs.
2: Kink. Nummer 393.

0: Top 500.
1: Gaat heel veel langskomen hè, deze week, deze band Muse. Want als er één band is die in de zeros zijn opgeld heeft gedaan, nou dan is het deze band wel. Begonnen als een heel simpel trio. Ik heb ze ook nog in mijn radioprogramma te gast gehad als simpel trio. Toen deed Matthew Bellamy alles. Dus drums en bas dan niet, maar voor de rest speelde hij alles. Neusfluit, piano, gitaar, orgel, weet ik wel, alles door elkaar heen. Ongelooflijk, wat een talent is die man. En dat heeft geresulteerd in het feit dat het nu een van de allergrootste rockbands is die er op de aarde rondstampt. Muse dus, Sing for Absolution op 391. Dan is het tijd voor 390. En dan is het tijd voor Sum 41 en Still Waiting. So

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren aan in de haven van Rotterdam en de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. Onder de 4 zwaar gewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. Het weer dan van weer online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
19: Je luistert naar de Kink Zero's Top 500. Deze hele week tussen 9 en zo'n beetje het einde van de middag. En met zometeen Mando Jao, Foo Fighters. Natuurlijk ook een vaste klant in de Zero's. Maar ik zei net, een van de leukste Nederlandse bandjes uit de Zero's. Niet lang bestaan, maar wel heel erg te gek. Op 3,87.

0: heb ooit deze band... Sorry, dat moet je niet doen.
1: Zero's tot 500. Kink.
0: Ooit deze band te gast gehad in mijn radioprogramma. En toen had de desbetreffende zanger de avond daarvoor, volgens mij in Roodhaar Rotterdam, zich zo misdragen en zo dronken geworden dat hij nog steeds dronken op mijn radiopodium stond. Met name die

uitzending op. Weet ik nog, om 11 uur 's morgens. Misschien zelfs wel iets eerder, maar in ieder geval 's morgens. En deze gast was gewoon nog steeds lam en hij was zijn stem kwijt. Er waren niet de allerbeste opnames van Mando Joe, kan ik je vertellen. Maar uiteindelijk gaven ze wel toestemming om ze uit te zenden. We hebben uiteindelijk één liedje afgeknipt, want dat ging echt niet. Dat was nummer 385, Dance With Somebody, Mando Joe. Daarvoor nog Foo Fighters op 386 en DOA, oftewel Death On Arrival. Zometeen Arctic Monkeys, maar eerst Yellow Card op 384 en Ocean Avenue.

0: 500 beste tracks uit de Zero's. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 382.

0: Nice to know you, hoorde je van Incubus op 382. Gewoon verder met de lijst zometeen met... misschien wel... Usual Suspects, want die zitten natuurlijk in. Placebo, Mumford & Sons. Misschien wel Usual Suspects, maar ook de Veronica's.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.

0: 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.

0: House Top 500.
1: Met zometeen Mumford & Sons, Placebo. Maar eerst op nummer 381, de Veronica's.
0: Kink Zero's Top 500.
2: Nummer 381.

0: too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Roll away your stone, Mumford & Sons riepen dat op 3,79. 3,80 was voor Taste in Men.
2: Kink Zero's Top 500.
1: Van Placebo. Ik zei straks, Usual Suspects misschien, zeker wel. Placebo, Mumford & Sons, Foo Fighters. Dan gaan ze me allemaal Usual Suspects uit de

0: LCD Sound System, een van mijn favorieten uit de Zero's, omdat dat gewoon live echt super te gek was. Danko Jones, ben ik nog mee op tournee geweest, zei papa. Maar eerst op 378, Paramore en Ignorance.
1: Nummer 378.

0: Power to the Floor van Star Sailor staat op 375. Daarvoor Lover Call van Danko Jones op 376. Danko Jones, ik zei straks, ben nog met mijn bandje op tournee geweest met Danko Jones. Dat was heel leuk, want hij is altijd heel stoer op het podium, maar super lief gozer. Zometeen hier in de Kink Zero's Top 500. Onder andere Linkin Park, Death Cab for Cutie. Een van de mooiere platen uit de Zero's. En Manic Street Preachers.
1: Kink. Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
9: Boost yourself.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Gek op lage

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van €500 miljoen naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy. En ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En Schiphol denkt dat er vandaag niet opnieuw lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel. Toen werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen. Maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Het weer dan van weer online. Naar het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer.
9: Kink Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
11: Staat weer een mooi uurtje voor je klaar hoor. Met de nummers uit de Zero's Top 500. Straks onder andere Within Temptation, Linkin Park en natuurlijk Danny Vervet. Ziet ook heel veel in vertegenwoordigd staan. Maar eerst Pete Doherty en zijn Libertines. Pete Doherty in de tijd dat het echt niet zo goed met hem ging. Hij was toen verslaafd aan heroïne, tegenwoordig aan Franse roomkaas. Maar dat was toch een heel ander, ander tijdperk. Op 374, de Libertines en Don't Look Back Into the Sun.
9: Erik Kortom.
12: Kink. Nummer 374.

0: komen. Lenny, stel hem in de zeros. Hij staat op 372. Where are we running? Geen idee.
1: Kink Zero's top 500.
0: Waarschijnlijk allemaal richting het einde. Ja, want dat is nou eenmaal onderdeel van het leven, toch? Daarvoor Manic Street Preachers. Your Love Alone is Not Enough op 373. Zometeen Death Cab for Cutie. Vertel ik straks iets meer over. Maar ook Linkin Park. Maar eerst uit Nederland. Natuurlijk 371 is voor Within Temptation en Our Farewell.

0: Ik ken iemand die Laila heet en die kende dit nummer niet. Dus die heb ik dat eens een keer opgestuurd. Was ze heel gelukkig mee.
1: Kink Zero's Top 500.
0: Ik zei het net, Death Cab for Cutie staat op 369 met Soul Meets Body. Crooked Teeth is misschien het meest bekende liedje van deze band, van het album Plans. Maar wat zo grappig is, de band komt uit 97 van origine. Ik heb me altijd afgevraagd waar Death Cab for Cutie vandaan komt. Wat is zo'n rare bandnaam? Nou, het is een nummer dat Bonzo Dog Duda Band... Dat bestond echt. De Bonzo Dog Duda Band speelde in de film The Magical Mystery Tour van de Beatles in 67. Die hebben blijkbaar een nummer dat heet Death Cab for Cutie. En toen dacht de band, nou, dan gaan we ons zo noemen. Duik er eens even in. Dat album Plans van Death Cab for Cutie is echt werkelijk prachtig. Dat. En dus heel terecht in de Kink Zero's Top 500. Straks onder andere Jet, The Shins en Coldplay.
2: Kink.
3: Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen?
2: Kom eens vieren!
3: Of festrock. Deus, The Wombats, Stone,
4: The Change, He Wanted,
3: Bayshifters, Vodan Boys,
4: Leap,
3: Magazines,
4: Bleach 94.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: En ook deze week extra goedkoop.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Violet Hill van, van Coldplay.
1: Kink, Kink Zero's Top 500.
0: Ik ben inmiddels zo, noem je dat, gepavloft, dat ik als ik Violet zie staan, dat ik eigenlijk altijd meteen Growl achteraan zet. Maar in dit geval is het Violet Hill van Coldplay. Daarvoor het nummer waardoor ik nu gedwongen ben om minimaal 2 minuten langer te praten dit half uur. Want Liam Lynch heeft een van de allerkortste nummers ooit geproduceerd met United States of Whatever op 366. Zometeen The Shins. Ook zo'n bandje wat je niet heel vaak hoort. Maar als wij dan zo'n lijst maken uit de Zero's, dan horen ze daar zeker in thuis. The White Stripes. Nou, die horen sowieso thuis in de Zero's. En dit, volgens mij, kwam het uit Australië. En bediende het zich van een idioot.

0: Amy Winehouse sluit dit uur af met Tears Dry on Their Own. Zo, veel plezier zometeen met Isabel en de lijst natuurlijk. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Jij ook, toch? Ja? Oké, doei. Hoi.
1: Kink. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Guidi Markeszoomer. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten zijn uitlatingen aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton kook naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En een tbs-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een tbs-behandeling lastiger en daarmee terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
10: Ja, goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur. Dag 2 van de Kink Zero's Top 500. De beste 500 uit de Zero's. Volgens jou, want jij hebt deze waanzinnige lijst samengesteld. Ik pak hem nu weer op bij nummertje 359. En daar vinden we de 3 Days Grace. I Hate Everything About You.
8: Isabel Brinkman. Kink.

0: Dankjewel, Puddle of Mud.
1: Kink Zero's Top 500.
0: Ja, tweede dag van de Kink Zero's Top 500. Isabel, hier tot 3 uur mag je door deze waanzinnige lijst heen leiden. En wanneer heb jij je voor het laatst verveeld? We vervelen ons namelijk steeds minder. En dat heeft ermee te maken dat als we nu een momentje hebben dat we even niet weten what to do, dan grijpen we 9 van de 10 keer naar onze telefoon. En dat is best jammer, want uit verveling komt heel vaak juist creativiteit. En dat bewijst ook maar eens de volgende band. The Last Shadow Puppets. Natuurlijk ontstaan uit een stukje Arctic Monkeys. Alex Turner en Miles Kaney zaten in 2007 in de tourbus. Waren zich ongelooflijk aan het vervelen en begonnen uit die verveling maar gewoon een beetje tekstjes te scribbelen en nummers te schrijven zonder enig doel. Maar ja, het bleek allemaal best wel leuk, dus ze dachten we gaan er toch wat mee doen. Nou, dat werd dus The Last Shadow Puppets. En op nummertje 356 treffen wij een prachtig nummer van deze band. The Age of the Understatement. En had ik al gezegd, die staat dus op 356.

0: Top 500.
1: Ja, in de Kink Zero's Top 500. Zometeen een band die we leerden kennen in 2004. Toen brachten ze hun legendarische debuutalbum Hopes and Fears uit. Ik heb het natuurlijk over de Britse band Keane. Laatste single van het album, die treffen we zometeen in de lijst op nummertje 352. En ook muziek van Muse en Eels hoor je zometeen op Kink. Kink.
2: Hives, het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
0: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en The

0: Kink Zero's Top 500. Kink.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Oranje.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Kink Zero's Top 500.
9: Met Hysteria van Muse, Hey Man van Eels en Keen, Bend and Break.

In de Zero's verscheen er echt een iconische serie. Popcultuur doorbraak, Gossip Girl. En voor de pilot van die serie Gossip Girl werd het volgende nummer gebruikt, wat je hoort in deze Kink Zero's Top 500. Op nummer 349. Cold War Kids met Hang Me Up to Dry. En neem dit nummer niet letterlijk, hè. Het heeft niks met wassen te maken, maar wel met een toxische relatie.

0: whites of your eyes.
1: Kink Zero's Top 500.
2: Nummer 348.

een van de leuke dingen aan deze lijst vind ik dat er ineens weer van die verborgen pareltjes boven komen drijven. Die ik dan helemaal vergeten was, maar waar jij wel aan gedacht hebt en er ook op gestemd. Waardoor ze in de lijst terecht zijn gekomen. En dat maakt deze lijst lekker afwisselend en ook wel verrassend, mag ik zeggen. Zometeen heb ik onder andere de Ting Tings voor je, Slipknot, Stereophonics en nu zo'n Them Crooked Vultures met New Fang.

0: Tink. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: 1 uur. King. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En er zijn toch uitsupporters welkom bij de playoffswedstrijd tussen Ajax en Groningen, donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar. Vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
12: Tot 3 uur Isabel hier met de Kink Zero's Top 500. En ben je een Slipknot-fan? Nou, dan moet je nu op gaan letten. Want helaas de enige keer in de lijst op nummer 344. Duality hoor je zometeen na de 345. Stereophonics, Handbags en Glad Rags.
10: Isabel Brinkman. Kink.

0: That's not my name.
1: Kink, Zero's Top 500.
0: Mijn naam is Isabel en tot 3 uur ga ik je vergezellen tijdens deze reis door de Zero's met de Kink Zero's Top 500. En in de Zero's was er natuurlijk iets wat opkwam waar we ons nu niet meer van voor kunnen stellen dat het er niet was. YouTube. Dat kwam er in 2005 en een band die daar een jaar later meteen heel veel baat bij had was Black Cat John Brown. Ze brachten hun tweede album uit, Alamo Racetrack. En de titelsong van het album, dat werd een hit op YouTube. De video die werd binnen 2 weken maar liefst 541.000 keer bekeken. En zeker in 2006 was dat niet misselijk. Je hoort ze zo meteen met de titeltrack van het album. Alamo Racetrack na The Offspring op nummertje 342.

0: 500 beste tracks uit de Zero's. De Zero's. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 339.

0: Door jou samengesteld, deze prachtige mooie lijst uit de Zero's. En dat betekent dat er soms tracks tussen zitten die ik helemaal was vergeten of zelfs niet eens ken. Van die oh-jaatjes of oh-ja-joh. Bijvoorbeeld de Yeah Yeahs met Maps, die hoor je zo meteen. En ook de Arctic Monkeys en Limp Bizkit onderweg.
1: Kink. Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
13: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: 30 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

De hele week op Kink. De Zero's Top 500. Nummer 337.

Zo, de nodige portie fax hebben we ook weer gehad van Limp Bizkit met My Generation. Je luistert naar de Kink Zero's Top 500 en deze lijst is geen geheim. Je kan hem gewoon helemaal nakijken op de Kink-site bijvoorbeeld. Dus dan weet je wat er al geweest is, wat er nog gaat komen, behalve de top 10. Die is wel al gepubliceerd, maar die staat op alfabetische volgorde en nog niet op de juiste rangvolgorde. Daarvoor moet je echt even wachten tot vrijdagmiddag, want dan is de ontknoping van de Kink Zero's Top 500 en dan weet je precies wie er in de top 10 staan op welke plaats. Nu kan je bijvoorbeeld zien dat op 335 Kasabian staat met Clubfoot.

One more time, we're gonna celebrate the zeros. Je luistert naar de Kink Zeros Top 500. Zometeen draai ik gewoon nog lekker met je door... en je krijgt echt een hele mooie variatie van plaat. Want jij hebt deze lijst samengesteld. Zo kom je bijvoorbeeld ineens op nummer 332 de volgende tegen. At the Drive-In. Lang niet gehoord. One-Armed Scissor.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34. En AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag. Lekker van Albert
16: Heijn. 2 uur. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch-winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. En voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de play-offswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren. Maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden.
16: Kink Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
5: Ja, Kink Zero's Top 500. Dinsdagmiddag even 2 uur geweest. We zijn lekker op weg uitgekomen bij nummer 330. Ja, die staan erin natuurlijk. De Foo Fighters met Breakout. En we blijven nog even bij de... Op nummer 331, Frans Ferdinand. Know You Girls.
16: Isabel Brinkman. Kink. Kink.

0: Euro's Top 500.
1: Eigenlijk past het volgende nummer niet in deze lijst, want dit is de Kink Zero's Top 500. En dit nummer is uit de jaren 80. Uit 1984 om precies te zijn. En het is oorspronkelijk van Don Henley. Maar in 2003 werd het gecoverd door de Ataris. En 2003, ja, dat is hartstikke Zero's. En jij hebt hem erin gestemd, dus ja, dan gaan we hem doen. Op nummer 328. The Boys of Summer dus, van The Ataris.

0: Leuk, leuk, leuk om weer te horen. Sufjan Stevens met Chicago.
1: Kink Zero's Top 500.
0: En van Sufjan Stevens zomaar naar System of a Down. Dat kan gewoon, want je luistert naar Kink en je luistert naar de Kink Zero's Top 500 door jou samengesteld. Dus ja, dan krijg je dat soort hele fijne combinaties. Behalve System of a Down, zometeen ook nog de Cooks en Mos onderweg.
1: Kink.
2: Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren op Festrock. Deus, The Wombats, Stone, Shifters, Vodan Boys, Leap, Magazines, Bleach 94.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2+3 gratis. Walra Badtextiel 1+2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Kink.

Ik trek je heel eventjes uit de zero's en neem je mee naar 29 tot en met 31 mei. Want dan vindt namelijk in het Zeeuws-Vlaamse Hulst Vestrock plaats. En deze week geven wij kaartjes weg voor Vestrock. Dus als je nou door die zero's heen ergens een geit hoort, dan zou ik even appen, want dan maak je dus kans op kaartjes voor Vestrock. Oké, terug naar de zero's. Nummertje 321. Daar vinden we de Kaizer Chiefs met Never Miss a Beat.

0: zit het er weer op voor vandaag. Ja, ik ga terug naar het heden en ik laat je achter in de Zero's samen met Stefan. Gaat helemaal goed komen, veel plezier. En ik hoop je morgen weer te spreken om 12 uur. Bye.
1: Kink. Jongens, eten.
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear. En 100% uptime van Profile.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Aldi.
16: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.

0: gratis een oranje One-Up dwelpad. Blokker. Van je huis houden.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
7: Hey, goedemiddag. We zitten nog lekker in de Zero's nostalgie decennium waarin Netflix nog dvd'tjes verstuurde naar abonnees en waarin Harry Styles een bijbaantje had bij de lokale bakker. Je zou denken dat hij daar genoeg heeft geleerd over warme broodjes, maar aan de ticketverkoop van zijn arena-shows te zien is hij dat een beetje vergeten. Maar het was toch ook vooral het decennium van Muse. Die hoor je zometeen. Eerst Fall Out Boy en This Ain't the Scene. It's an arms race.
5: Stefan Koren. Kink.
8: Stefan. Goedemiddag.
9: Nummer 300.

0: tracks uit de Zero's. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 316.

Ze zijn pas vanaf volgende week echt nodig. Fans. Die hoef je vandaag niet te gebruiken. Ja, als je hem vandaag nodig hebt, dan zit je waarschijnlijk in een sauna ergens of zo. Maar het is voor de rest van Nederland nog heel even de laatste grijze dagen uitzitten. En als ik me weer heb mag geloven, vanaf donderdag dan wordt het zomer. En dan is een fan wel lekker. Fans, Kings of Leon hoor je op 316 in de King's Heroes Top 500. Zometeen ook Queens of the Stone Age. Eerst eentje die je sowieso kent als je veel Gran Turismo 3 hebt gespeeld. Een race game op de PlayStation 2. Want daar staat deze op de soundtrack. Feeder en Buck Rogers op 315.

0: it with you. Dit is de Kink Zero's Top 500. Vol in de nostalgie uit de jaren nul.
1: Nummer 313.
0: Is voor Linkin Park en Points of Authority.
2: Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and puts your name to shame.

0: Hot Chili Peppers. By the way, in de King Zero's top 500. In die lijst zometeen een liedje. Ik zal eerlijk zijn, ik was hem helemaal vergeten. Maar hij staat er dus in op 309. En ik ging er eventjes naar zoeken. Gewoon even een Google search, weet je wel. En toen kwam ik een zinnetje tegen die de Zero's heel nostalgisch laten voelen. Dat zinnetje hoor je zometeen. Net als Coldplay en ook The Streets.
1: Kink. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Manuel laat weten via de Kink-app dat hij ze ooit als voorprogramma heeft mogen zien. Hij zegt erbij, dat is een kwalitatief goed voorprogramma. Nou, dat kun je wel zeggen, Manuel.
1: Zero's top 500.
0: Kink. Zal ik je heel eerlijk zeggen dat ik hem alweer volledig vergeten was? Erg, hè? Silverstone pick-ups met Lazy Eye. Dus toen ik hem zag staan in de King Zero's top 500, dacht ik, oh ja, eventjes googlen, hoe zat het ook alweer? Wat was het ook alweer? En toen zag ik het meest jaren nul zinnetje wat je je kan voorstellen. Het zinnetje was het volgende. Silverstone pick-ups speelde dit lied in de talkshows van David Letterman, Jay Leno, Jules Holland en Carly Daly. Als je dat naar Nederlandse begrippen zou moeten vertalen, dan hadden ze het gespeeld bij Kopspijkers, bij Pauw en Witteman, bij Mooi Weer de Leeuw en bij Jensen bijvoorbeeld. Zo jaren nul is het. Ze staat op 309 in de King Zero Top 500. Zometeen ook Keen, eerst op 308, Maximo Park. Yo!

0: Dat hele album blijft briljant. Het hele album Hopes and Fears, dat blijft geniaal. Waar deze ook op staat. Bad Shapes in The Kink Zero's Top 500 Keen.
1: Nummer 306.
0: Is for 30 Seconds to Mars, From Yesterday.
2: He's

0: from yesterday. 30 seconds to Mars. Staat op 306 in de Kink Zero's top 500. Die gaat zo meteen zeker nog door. Maar zometeen ook om 4 uur het ANP nieuws.
1: ANP nieuws. Spoiler alert.
0: Daarin hoor je waarom er vandaag 200 man politie op de been was in Tilburg. Daarna Green Day. En ook Stereophonics.
2: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 7.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. De noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want het staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. De A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Dat de kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
14: De laatste dagen is er veel te doen over die nieuwe biopic Michael, over het leven van Michael Jackson. Die overigens eind jaren 0 overal te zien en te horen was na zijn overlijden in 2009 was hem, geloof ik, hè? Maar goed, daar draait nu een film over. Er komt dit jaar nog een film uit over een grote artiest. Een artiest die je vaker hoort op Kink en die ook zeker terug te vinden is in de Kink Zero's Top 500. Op nummer 304 om precies te zijn. Je hoort zo meteen welke band dat is. Eerst Stereophonics en Mr. Rider.
11: Stefan Koren. Kink.
15: Nummer 305.

0: natuurlijk al een hele stapel biopics, films hè, over artiesten.
1: Kink Zero's Top 500.
0: We hebben er eentje over Queen, over Elton John, Elvis, Bruce Springsteen, Amy Winehouse. Er is de laatste weken veel te doen over de biopic over Michael Jackson. En ook Green Day heeft een film gemaakt over de beginperiode van hun band. Nimrods heet die film, die komt uit in augustus. Maar wat ze wel heel slim gedaan hebben, waardoor elke vorm van kritiek meteen ook van tafel wordt geweven. Oh, je hebt dat niet belicht of je hebt dat niet belicht. Ze hebben er een fictief verhaal van gemaakt. Dus ze hebben wel inspiratie uit hun begindagen gehaald. De dagen voordat ze daadwerkelijk doorbraken. Alleen ze hebben een fictieve band de hoofdrol laten spelen. Die band gelooft dan dat ze het voorprogramma van Green Day mogen doen. Dat blijkt dan volgens mij, voor zover ik de trailer mag geloven, niet waar. Maar op die manier proberen ze een beetje van het biopic gehalte af te buigen en er iets nieuws van te maken. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar die film.

0: Dat was nummer 301 in de King Zero's Top 500. MGMT Electric Feel. En dan hebben we de 100 gehad. Misschien dat je het gisteren gemist hebt. Maar 100, ja, dat is eenmaal hoeveel er op zo'n MP3-speler uit de jaren 0 passen. Als ik er nog eentje probeer, ja, ik kan het wel proberen. Ja, nee, dan krijg je dat. Dus dat past niet. Dus we gaan de Zero's voor vandaag gewoon afsluiten. En morgenochtend om 9 uur, dan staat Ero Corton bij plek 300. En gaan we weer de Zero's in. En mocht je daar niet op kunnen wachten, check alvast de Kink-app. Daar vind je de hele lijst al, minus de top 10. Hou wel. Ja, check maar gewoon, dan zie je het vanzelf. Terug dan naar het hier en nu. Zometeen de nieuwe van The Last Dinner Party. Ook Sam Fender hoor je zo. En The Cure over een paar minuten.
1: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: Zero's Top 500.
1: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Half 5. Kink. ANP Headlines.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft 2 journalisten van BNNVARA opgepakt. Ze zaten op een hulpschip voor Gaza dat door Israël werd tegengehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze is en waar ze naartoe zijn gebracht. De veiligheidsmaatregelen in Loosdrecht zijn verlengd tot overmorgen. Het was er dagen onrustig rond de opvang van asielzoekers... en die dreiging is nog steeds niet weg, zegt Loosdrecht. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft... blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Minister Van Weel wil de sirene afschaffen... omdat het systeem is verouderd en vervangen te duur is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
0: Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk. En dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar. En veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer. Kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt de Rotterpolderplein en Akersloot. Dus je vertraging een uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven.

0: de nieuwe van de Last Dinner Party, Big Dog op Kink. Zometeen hoor je ook Sam Fender, zometeen hoor je ook de Cardigans. Eerst...
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 19 mei, de dag die de boeken ingaat als de dag dat de noodbel flink geluid wordt als het gaat om een vrije en geïnformeerde mening. Ja, we weten het al wel langer, hè, maar vandaag is er ook bewijs voor geleverd dat social media ervoor zorgt dat meningen steeds minder gebaseerd zijn op feiten en op de werkelijkheid, maar steeds meer op je algoritme, hè, wat je op je telefoon ziet. En dat is op zich geen probleem op het moment dat je de hele dag kattenfilmpjes kijkt. Dat moet je vooral lekker blijven doen. Maar met de manosfeer en fake news en al dat soort gekte wordt er nu dus ook daadwerkelijk opgeroepen tot het maken van actief beleid rondom social media. Verder is het vandaag een normale dag op Schiphol. Zul je zeggen, Stefan, is dat nou nieuws? Nou, het was gisteren daar stervensdruk. Hè, ze hebben daar iets veranderd in hoe ze daar te werk gaan. Dus was het ontzettend druk. Daar waren ze vandaag weer bang voor. Maar het valt allemaal mee. En ook gaat de Giro d'Italia vandaag weer verder. De wielerwedstrijd in Italië met een bijzondere nieuwe regel. Wielrenners mogen namelijk niet meer in een bidon plassen. Nou, ook wielrenners moeten af en toe plassen natuurlijk. Dat kun je niet zomaar laten lopen, dat gaat plakken. En afstappen is ook niet altijd mogelijk, want het gaat met 40 km per uur af en toe. Dus af en toe deden ze hun plasje in een bidon. En die bidon wordt dan in de bidonhouder gezet. Eventjes later van de fiets afgegooid om gewicht kwijt te raken. Die wordt dan opgeroepen door toeschouwers. Je snapt het probleem. Hoewel, wielrenners urine schijnt vol te zitten met goede vitamines en ijzers. Dat las ik laatst op social media. Oh, wacht. Ja, ik zie waar dit misgaat. Ja.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Het is ook moeilijk hoor, dat gezeik van social media. Zometeen hoor je de Cardigans. Eerst Sam Fender. Dit is 17 Going Under.

0: een Love Fool of Kink. Alternative Rock Radio, zometeen de nieuwe van The Haunted Youth.
1: Gewoon een korte tip. Hij was hier 2 weken geleden, 1,5 week geleden... om live te spelen in de Kink Live Bunker. Dat is zo'n bloedmooie sessie. Akoestisch, 2 gitaren en de stem van Joachim de Vromme van The Haunted Youth. Die zou ik zeker checken op het moment dat je tijd hebt. Staat in de Kink-app of op kink.nl. Zometeen is The Haunted Youth, eerst Editors en Munich. I'm so

0: ongelooflijk goed is deze nieuwe van The Haunted Youth. Toch? Forget Me, hoorde je.
1: Kink. De defibrillator van de Nederlandse radio.

0: Niet één, maar gewoon meteen twee. Two Princes, Spin Doctors of Kink. Het is bijna 5:00.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen in het ANP-nieuws hoor je wat er gaat gebeuren met de... Tot zover mijn imitatie van een luchtalarm. Je hoort het zometeen in het ANP-nieuws. Daarna Biffy Klaas.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. De meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En de bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. Dat betekent dat hij voor de 6e keer van de partij is en dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige zal zijn. De Argentijn Lionel Messi komt namelijk ook op 6 als hij naar het WK gaat. Het toernooi begint over iets meer dan 3 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk.
13: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
14: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
15: Mochten er ooit aliens op aarde landen, hoe leggen we dan al die films uit waarin we ze vermoorden?
14: Filosofie, de oplossing voor elke file. King, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
15: Zometeen hoor je Biffy Clyro, eerst Man for the Sun.

begin dit jaar dat ze in AFAS Live stonden. Biffy Clyro. Dat was zo'n ongelooflijk leuk concert. Ook deze A Little Love werd van voor tot achter keihard meegeschreeuwd door iedereen die erbij was. Dus komen ze nog een keertje deze kant op, zou ik zeggen, pak je kans en ga ze zien. Dit is Kink, Alternative Rock Radio, de nieuwe van Evanescence zometeen. En we gaan wat lichter de avond in. Hoe, dat leg ik je uit, na Blur. And There's No Other Way.

0: 22 september in de Ziggo Dome voor King Presents Evanescence. Zo'n show die je niet wil missen. Maar je weet natuurlijk nooit helemaal hoe het leven loopt.
1: King. Traumaverwerking.
0: En ik wil ook absoluut niks gaan jinxen. Ga ik ook niet doen. Maar als je concerten mist, dan is dat is gewoon zuur. Het gevoel kan lang aan een persoon blijven knagen. Gisteren sprak ik bijvoorbeeld een medekikker François. Die had kaarten voor Betty Severt toen hij 17 was. En die show die was in Arnhem.

0: M, alleen...
1: Ja, we kennen Arnhem niet. Dus wij konden het hele centrum niet vinden. Ja, waardoor hij dus het hele concert misgelopen heeft.
0: Heel Arnhem gezien, maar Betty serveert compleet gemist. En dat was ook de tijd dat er nog geen Google Maps was en zo. Dus ja, ga dan maar eens een podium vinden. Zeker als je niemand tegenkomt op straat. Het deed nog steeds pijn bij François en dus hebben hem wat pijnstiller gegeven. Een goede dosis Betty serveert op de radio. Toen ging het weer wat beter met hem. Dat kan ik jou ook bieden. Je kan je hart komen luchten. Moet je wel even een afspraak inplannen via de Kink-app. Dus doe dat. Laat weten welke artiest jij gemist hebt en waarom. Want dan help ik je heel graag van dat nare gevoel af. Ook U2 hoor je zometeen. Eerst Talking Heads en Road to Nowhere.

American Obituary. Ik heb zelf geen auto, dus als ik naar concerten ga, is het in 98% van de gevallen met het OV. Maar als je toch met de auto gaat, dan is er één ding vrij essentieel. En medekikker John, die kan daarover meepraten. Iets wat je absoluut niet moet vergeten. En wat hij uiteraard wel vergeten was. Je hoort zo zijn verhaal, net als Interpol.

kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren op Festrock. Deus, The Wombats, Stone, Shifters, Vodan Boys, Leap, Magazines, Bleach.

0: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
4: Boost yourself.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit...
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Gek op lage prijs.

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: 5:30. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het OM heeft 24 jaar cel geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van een vergismoord bij Rotterdam. Daarbij kwam een onschuldige man om het leven, terwijl doelwit eigenlijk een drugscrimineel was. Het slachtoffer werkte in de zorg. RTL 4 stopt met de dagelijkse uitzendingen van de Britse versie van Married at First Sight. Aanleiding is het verhaal van twee vrouwen. Ze zeggen dat ze verkracht werden door een nieuwe echtgenoot. En in Haarlem wordt gezocht naar een vermist meisje van 13, meldt NH Nieuws. Er is een grote zoekactie bij het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. En dan nu het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits. 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Evedingen, doordat het wegdek daar erg slecht is. Het resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer. 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechter. Rijstrook daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch Maaspoort. Doe je er een half uur langer over. Kink.

0: te blij te zijn met deze via de Kink app Interpol en Obstacle One.
1: Kink, traumaverwerking.
0: Er is één ding heel belangrijk als je met de auto naar een concert gaat. Ja, dat kan ik je wel vertellen, maar er is iemand anders die dat veel beter kan doen. Stel jezelf eventjes voor, wie ben je?
2: Mijn naam is John Reurink en een groot Bruce Springsteen liefhebber.
3: Hallo John!
2: Goedenavond.
0: Zo'n groot Bruce Springsteen liefhebber zelfs dat je er helemaal voor naar Parijs ging?
2: Klopt, als Bruce Springsteen in Europa is, dan reis ik hem eigenlijk altijd wel na. Dat doe ik nog steeds. En zo was het in dit geval. Ik weet even niet meer of het 2012, 2013 was. Zoals een optreden in Stade de France. Mm-hmm. In Parijs, inderdaad, klopt.
0: En Stade de France in Parijs, hoe goed is dat bereikbaar met het openbaar vervoer?
2: Perfect.
0: Perfect, ja, hè? Had dat gedaan.
2: Ja, dat was het foutje. We zijn inderdaad met de auto gegaan. Ik kwam aan mijn Stade de France en ik had geen parkeerticket geregeld. En dan ben ik de parkeergarage eromheen aan het zoeken gegaan. Dat was al zo druk. En die parkeergarage ging ook allemaal dicht om 10:30, 11:00.
0: Ja.
2: Ja, concerten van Bruce Springsteen, zeker in die tijd, die gingen nog wel...
0: Liepen nog wel eens wat uit, ja.
2: Ja, die hadden toen zelfs de 4 uur aangetikt in Finland. Ja, dat durfde ik niet aan. Dus,
0: Maar hoe lang heb jij rondjes rondom dat Stade France gereden op zoek naar een parkeerplek? Ja,
2: ik denk 2,5 uur. En mijn vrouw die zat op een gegeven moment met de hoofd tussen de benen. Van alsjeblieft weg hier, hoor. Toen heb ik er even aangekeken. En toen zeg ik, nou, zullen we teruggaan? Ja, toen zegt ze, ja, we gaan terug naar de Veluwe.
0: Oh, je bent meteen op terug. Je hebt er niet een weekendje Parijs achteraan geplakt.
2: Nee, dat was ook niet. Dat was sowieso niet bepaald. Ik ben niet zo romantisch. Ik denk wel een leuk concert heen en terug en gaan we die benauwd. Nou ja, we hadden gewoon ook baan voor hoe we gaan of een parkeerticket regelen.
0: Maar nou ja, parkeerticket regelen was wel het minste, ja.
2: Ja, dus dat is niet gebeurd. En nu krijg ik elke keer van vrienden, krijgen we elke keer als een prijs zijn, dan krijg ik foto's van een lege parkeerplaats. Of kijk, hier hebben we plek, weet je wel.
0: Ja, ik snap dat dit een soort running gag is geworden. En daar zul je nog je hele leven mee moeten omgaan, John, denk ik.
2: Ja, klopt.
0: Om de pijn van die grappen dan iets te verzachten, wil ik Bruce Springsteen voor je draaien.
2: Hartstikke mooi, heel blij mee.
1: Kink.

in zijn auto zitten, 2,5 uur lang zoeken naar een parkeerplek, niks kunnen vinden. En dat allemaal omdat er een concert van Bruce Springsteen gaande is, waar je zelf ook kaarten voor hebt, waar je bij wil zijn. Maar ja, zolang je geen parkeerplaats hebt, kun je moeilijk je auto uitstappen natuurlijk. En dus

0: op Kink. Jim, ik ga toch aan je vragen. Zijn ze er allemaal?
1: Ze zijn allemaal.
0: Hoe zat het ook weer? Het was 3 weken geleden, 4 weken geleden?
1: Zo, is het. Ja, de tijd vliegt nogal. Als je met de wekker gooit, bijvoorbeeld.
2: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Ise.
1: Ja, de vorige keer, toen, ik weet niet hoe lang dit geleden is. Misschien al een paar maanden inmiddels ook. Het voelt maar, als een paar maanden, whatever.
0: Ise zou je zijn.
1: Ise was hier ook.
0: Ja, dat is waar.
1: Zij was er. De toetsenist was er. Alleen de rest van de band die stond echt ontzettend lang vast in het verkeer.
0: Ja, de Ring van Antwerpen zat tegen.
1: Ja, dus dat was een gevalletje. Die ging het niet meer op tijd redden. Ise heeft toen wel een ontzettend mooi nummer alsnog toen live gedaan.
0: Absoluut.
1: Dat kan je checken via kink.nl/livebunker of de Kink app. Maar ja, het was toch wel een beetje, toch jammer.
0: We willen ook gewoon vol band.
1: Gewoon met de volledige band en echt gewoon de track spelen die ze wilden spelen in de Kink Live Bunker. Dus ze is er weer. Het is de Ise reprise.
0: Ja, je hebt hem net al gehad. Kinkster. En ik vind deze eigenlijk wel leuk, de Ise reprise.
1: De Ise reprise, ja. Al wekenlang heb ik het op de redactie over die Ise reprise.
0: Ja, en oprecht, ik zei het de vorige keer ook, het is een van de allerbeste stemmen van de wereld. In ieder geval van België.
1: Dus dit
0: wordt bloedmooi zometeen Ise live. En hopelijk een scherper Jim Voorwald. Dat checken we door Kinkster te spelen. De vraag is, welke track is ouder? Je hoorde net Pom met Rover. Jij begint zometeen met deze, Jim.

0: deze is wel heel makkelijk. Misschien door het hele ISA-gedoe dat je denkt... Oh, laat ik hem maar lekker makkelijk maken. Maar Rover kwam dit jaar nog uit.
1: Klopt.
0: My Own Worst Enemy van Lit, tijdje geleden. Ik weet niet eens of de leden van POM wel geboren waren überhaupt toen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, wanneer kwam My Own Worst Enemy?
1: 99.
0: Nou ja. Ja, ik weet niet eens hoe oud ze zijn. Maar alsnog.
1: Hey, maar helemaal goed. Dus zometeen Jim Voorwald. Ik spreek je morgen weer.
2: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Westland vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Er is ophef over het programma omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En de Nederlandse wielrenner Tijmen Arosman heeft goede zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt in het klassement naar de derde plaats. De tijdrit werd gewonnen door een ploeggenoot van Arosman, Filippo Ganna uit Italië. De roze trui blijft nog net in handen van de Portugees Afonso Eulalio. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
8: Deze dinsdagavond beginnen we met een turbo boost. Dat doen we door in te voegen op de Kink Spitstrook. Van welke plaat krijg jij extra energie of positieve vibes? Laat het weten via de Kink app en dan hoor je hem zometeen na lid. Dit is My Own Worst Enemy.

0: King, Future Icon, Bleach, 9-3. Je hoorde de nieuwe single Underrated. Nou, wat mij betreft zijn ze inderdaad underrated. Want potverdorie, wat een ontzettend goede band is dit. Volgende week dan zijn ze twee keer in Nederland te zien. Eén keertje op Downpop en de andere keer op Vestrock. Daar moet je bij zijn.
1: King Spitstrook.
0: Of althans, laat ik het zo zeggen, Bleach 9-3. Dat is er eentje die je op je lijstje moet zetten qua namen. Die je live moet checken. Ik moet dat eigenlijk ook doen, dus...

is welkom om in te voegen op deze muzikale spitstrook. Het enige wat ik voor jou nodig heb, dat is benzine in de vorm van een energieke plaat. Of in ieder geval een plaat waar je positieve vibes van krijgt, zodat jij lekker met wat extra, met een turbo boost, je avond kan beginnen.

0: En Marcel is er ook. Vloetje, die is ook ingevoegd op de kindspitsrook. Hallo, hallo, hallo. En Katja is er ook bij. Die vraagt, kan je voor mij iets van de Keizerchiefs draaien? Dat kan ik zeker voor je doen. En Katja, wat dacht je van, oh my god!
1: Kink Spitstrook.

Echo en de Bunnyman, de Killing Moon, hoorde je zojuist hier op Kink. Hallo, wat fijn dat je deze dinsdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow, ik ben Jim. Ik vind het te gek dat je erbij bent. En dat is onder andere omdat ik niet in mijn eentje zit, althans nu wel in de studio van Kink. Nou ja, sowieso ben jij erbij, dus eigenlijk ben ik nooit alleen. Oh, wat een fijne gedachte. Nee, maar vanavond in de Kink Live Bunker, wellicht dat je het al hebt meegekregen, maar Ize is hier. Ize is een zangeres, zij heeft een van de mooiste stemmen in België sowieso. Nou, tel daar de Benelux dan ook bij op, en Europa en pak het de hele wereld. Een stem waar je echt door weggeblazen wordt. Heeft eerder al haar debuutalbum uitgebracht. Heeft weer een drukke festivalzomer voor de boeg. Eerder was ze ook al in de Kink Live Bunker. Alleen haar band niet. Dat was toch al een probleem. Of het was een probleem. Ik bedoel, zij kan prima zelf ook liedjes spelen. Maar de bedoeling was dat ze echt gewoon de Kink Live Bunker ging slopen op een kant. Vanavond gaat het dus wel gebeuren. Het is Ize in de reprise. Of de Ize reprise. Nou ja. Of een surprise, als je haar nog niet kent. Dat kan ook. Maar het echt helemaal te gek. Dit moet je meemaken. Nou, dat ga je dus ook doen vanavond in de Kink Live Bunker. Dus Ize. Dat niet alleen. Ik mag je ook naar een te gek festival sturen. Het Snietzer Festival. Aanstaande vrijdag en zaterdag. Veel luide gitaren in Den Haag. Twee tickets die kunnen voor jou zijn. Hoe je eraan kan komen, dat vertel ik je ook later vanavond. Er is niets spannenders dan dat je favoriete band keihard aan het teasen is naar iets nieuws.

Wat gaat dat dan worden? Nothing But Thieves is dat nu heel erg aan het doen. Die teast heel erg met Evolution in all caps. Die is daar ook bij de datum 20 mei. Nou, ik denk dat we wel een beetje kunnen gokken wat er gaat gebeuren. Er komt hoogstwaarschijnlijk nieuwe muziek aan van Nothing But Thieves. En zodra dat er is, dan hoor je dat natuurlijk ook hier op Kink. Maar om alvast even lekker warm te draaien en gewoon te genieten van Nothing But Thieves. Want wat een goede band is dat. Hier is Welcome to the DCC op Kink.

0: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.
1: Je hoorde Second Chance in de avondshow. Wellicht dat deze plaat ook een tweede kans had verdiend. Want deze had wat mij betreft gewoon in de Zero's Top 500 kunnen staan. Heeft het helaas niet gered. En dat is jouw schuld. Oh, wat erg dat ik... Nee. Ik wil je absoluut geen schuldgevoel aanpraten. Want als je de lijst checkt, dat kan je doen via kink.nl of de Kink-app. Ja, het is echt te gek hoor. De Kink Zero's Top 500. Overdag te horen op Kink. Zometeen hier. Ook iets uit de Zero's. Iets van Snow Patrol. En de nieuwe single van Muse. Maar dan lieg ik een klein beetje.
2: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
3: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Editors, The Killers, Arctic Monkeys en

0: King Zero's Top 500.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Kink. Gek op

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.

Verdomme, wat een banger is dit van Muse Cryogen. Hoorde je zojuist hier op Kink. En dat is niet de enige keer dat je Muse hoort deze avond. Want er is ook een nieuw liedje verschenen van Muse. Nou ja, liedje. Een nieuw epos, kan ik toch wel zeggen. Als Daily Drop vandaag, over ongeveer een uur. Nieuw werk van Muse. Ja, ik bedoel, ze blijven maar nieuwe liedjes droppen. En dat snap ik ook wel, want volgende maand dan verschijnt het nieuwe album The Wow Single. En dat belooft inderdaad wel wow te worden. Heel erg benieuwd naar je feedback op de nieuwe van Muse. Dit is Kink, Alternative Rock Radio. Zometeen maak je kans op kaarten voor het Sneester Festival. Als je van gitaar houdt, en dat doe je, anders luister je niet naar Kink. En je wilt je bent in de buurt van Den Haag aankomend weekend, dan kan je dus naar het Sneester Festival. Hoe? Wat? Waar? Huh? Ik vertel het je zometeen naar Soundgarden, nu op Kink.

Garden, The Day I Try to Live. Hier op Kink Alternative Rock Radio. Waar je kans maakt op 2 kaarten voor het Sneester Festival. Sneester, dat is elk jaar op en rondom de Grote Markt in Den Haag. En dat is een feestje hoor. Overal waar ook maar een podium staat. Daar staan dan dat weekend bands die wel houden van een stevig potje gitaar spelen. En dat is ook dit jaar niet anders. Sterker nog, dat is aanstaande vrijdag en zaterdag. In Den Haag dus, het Sneester Festival. En waarom wil je daarbij zijn? Nou, er zijn echt meer dan 80 bands die daar naartoe komen. Ik zal er een paar noemen. Bad Nerves bijvoorbeeld. Paceshifters met hun Nirvana-set. Ook Iguana, Defcult, Badminton, die is erbij. Gurriers, Black Leather Jacket. Oftewel, als je van Alternative Rock houdt en je kan aanstaande vrijdag en zaterdag in Den Haag komen. Zo moeilijk is dat ook niet trouwens. Dan wil je daarbij zijn. 2 tickets heb ik voor je. Maar om die 2 tickets te krijgen moet je wel even meespelen met een uitermate creatief spel wat ik weer heb verzonnen. Het heet Wie van de 3 staat er niet. Dus je hoort zometeen 3 artiesten achter elkaar. 1 daarvan hoort er niet bij, want dat is de naam die niet op Sneester staat. Welke is dat? 1, 2 of 3. Laat dat weten via de Kink App. En dan ben je erbij bij het Sneester Festival aanstaande vrijdag en zaterdag in Den Haag. Oké, spits uw oren, daar komen ze. Wie van de 3 staat er niet op Sneester?

the Reasons van Stone in de avondshow van Kink. Zometeen maak je kans op 2 kaarten voor het Sneester Festival. Alhoewel, je maakt eigenlijk nu al kans. Want als je mij kan laten weten via de Kink-app welke van de 3 niet op Sneester staan, dan maak je dus kans op die 2 kaarten. Welke 3 dan, Jim? Nou, deze 3. Welke staat dus niet op het Sneester Festival in Den Haag aanstaande vrijdag en zaterdag, waar even voor duidelijkheid heel veel gitaargeweld dus staat.

0: 1, 2, 3, wie van de drie hoort er niet bij op Sniester? Laat het weten via de Kink app.
1: Kink. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markezower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het giespel werd daar 6 jaar geleden weggehaald omdat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Er loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink. Kink.
9: Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

Wanted You gehoord. Nu is er een vierde track eigenlijk gereleased. Van vorig jaar kwam Unraveling ook uit. Komt ook op wat albums te staan. Afijn, nieuwe muziek van Muse. Dus rond 7:50. Dan hoor je de Daily Drop. Maar eerst nog wat anders, want deze hele week in de avondshow maak je kans op kaarten voor het Sneester Festival. Aanstaande vrijdag en zaterdag in Den Haag. Heel veel fijne gitaarbands zijn daar te horen en te zien. Deze week speel ik met jou het spel Wie van de drie staat er niet. In dit geval gaat het dus om Sneester. De opdracht van vandaag, dat is deze. Welke van de drie hoort er dus niet bij?

0: Kitty, goeie avond. Welke van de drie hoort er niet bij volgens jou?
1: Ja, nee, ik hoop hem dat tegen te komen de morspit. Maar Jan Smit, die komt volgens mij niet op het podium staan.
0: Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt.
1: Ah, dat is top.
0: Dat betekent dat jij twee kaarten bij deze krijgt voor het Niester Festival.
1: Ah, dat is echt helemaal fantastisch.
0: Met wie ga je wel de morspit in?
1: Volgens mij wel mijn vriend wel mee.
0: Oh, oké. Okay. Nou, helemaal top. Veel plezier daar, want ja, het wordt echt helemaal te gek, joh. Want nou goed, Jan Smit staat dus inderdaad niet op een van de podia van... Oh wel, voor zover ik weet. Het kan altijd, je weet nooit wat er kan veranderen. Maar Tusky is er wel bij. Gurriers, Black Leather Jacket, Badminton, Iguana Death Cult... en veel, veel, veel meer gitaargeweld dus.
1: Nou, dat wordt vast helemaal gezellig.
0: Heel veel plezier daar.
1: Top, dank je.
0: En deze band staat er ook en dat wordt Geniton met Marathon. Dit is Mind.

hier op Kink. Ja, what's on your mind? Nou ja, als je nu naar de Kink app gaat of kink.nl... of je kijkt even op je DAB Plus radio... dan zie je niet Jim Voorwad staan. Hallo, dat ben ik trouwens. Jim hier, hi. Elke maandag tot en met donderdagavond... dan hoor je mij met de avondshow op Kink. Dat staat er nu niet. Nu staat er namelijk heel groot... Now on air, Bas Brokhagel. Ik word gewoon gesaboteerd hier. Het is echt... En ik denk dat ik weet wie erachter zit. Potverdomme. Als je je afvraagt, Bas Brokhagel, wat gebeurt hier allemaal? Ben jij Bas? Nee, ik ben Jim. Hi. En hoe dit allemaal zit, ik leg het je allemaal zo meteen uit. En ik ga ook verhaal halen, want dit kan niet. Deze sabotage, ongelooflijk.

0: Wie is Bas Brokhagel? Dat vraag je je misschien af als je de Kink-app opent of kink.nl of naar je DHB Plus radio kijkt. Dan staat er niet Jim Voorwald. Dat is wie ik ben. Hallo, ik ben Jim. Niet Bas Brokhagel. Ik kan het wel uitleggen. Want ik word gewoon gesaboteerd op dit moment. Dat is, ik vind het ook heel grappig, maar ik vind het ook heel flauw. Dus Bas Brokhagel, dat is de naam die ik aannam als rol voor mijn groep 8 musical. Ja, toen ik nog een heel klein Jimmetje was, toen speelde ik, en dit is geen grap, ik speelde een radio-dj in mijn groep 8 musical. Die heette Bas Brokhagel. En er is één persoon tegen wie ik dit verteld heb. En dat is mijn baas, programmadirecteur en presentator van de Kinkstart, Michiel Veenstra. Die kwam vorige week, naar aanleiding van de Kink Zero's Top 500, kwam die ontzettend enthousiast op de redactie met een iPod. Kijk eens, Jim. En we raakten in gesprek. En toen kwam dus MSN ter sprake. En toen zei ik dus dat mijn MSN-adres, dat was Bas Diablo Brokhagel @hotmail.com. En Bas Brokhagel is dan die rol. En Diablo is een videogame. Maar echt, ik word gewoon gesaboteerd. Ik ga verhaal halen.
1: Hey Michiel.
0: Hey Michiel, met Bas spreek je.
1: Hey Bas.
0: Was jij dit?
1: het was een overleg. En afstemming met vrienden van de online afdeling. Ik vond het zo'n vette naam. Ja, weet je, Jim Voorwald is leuk. Maar laten we eerlijk wezen. Dit is toch Bas Brokhagel. Dan heb je een naam.
0: Ik krijg dus inderdaad een bericht van Floor. Die zegt, hey Bas. Ik wie is Bas? Oh man. Dus het staat gewoon, het staat er echt.
1: Ja, weet je, zie het een avondje aan en laten we morgen even over hebben hoe je het verder aan wil pakken hierna.
0: Dat zal ik doen.
1: Top.
0: Dankjewel, Michiel.
1: Fijne show, Brokhagel.

0: nieuwe single van Tape Toy Mess. Hoorde je zojuist in de avondshow. Hier op Kink. Met Jim hier. Ik krijg een berichtje van Koen. Die zegt, nou, Google die heeft Bas Brokhagel al helemaal opgepakt. Ja, dat krijg je dan ook een beetje met AI, hè. Zodra je dan, een grap maakt in dit geval. Dus in dit geval hebben mijn collega's mijn naam veranderd in de programmering vanavond. Ik ben vanavond dus kennelijk niet Jim Voorbeeld, maar ik heet Bas Brokhagel. Het is mijn oude... Het was een naam... Dat was de rol die ik speelde tijdens mijn groep 8, de musical. Ja. En nu zie ik al dat Google Gemini al... de Google AI heeft er dus al van gemaakt. Bas Brokhagel is een bekende Nederlandse radio-dj... die momenteel actief is bij de alternatieve radiozender Kink. Oh, potverdomme. Goed. Serieuze zaken zometeen op Kink. Met Jim dus. Voor de duidelijkheid. Onder andere Enter Shikari en ook de Daily Drop komt eraan.
1: Kink. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Maastricht maakt zich op voor een loodzwaar weekend. 5 tot en met 7 juni. South of Heaven. Met Windrose, Gloryhammer, Aelstorm, Sepultura, Megadeth, Anthrax en nog veel, heel veel meer. 3 dagen lang metal in Maastricht. South of Heaven. 5, 6 en 7 juni. Info en tickets via southofheaven.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Gek op lage prijzen? De prijs

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: way.
1: Enter Shikari, find out the hard way. En de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. En zometeen dan hoor je de belangrijkste release van de dag. Dat is de Daily Drop. En vandaag van deze, nou, een van de grootste

is nog niet zo heel lang geleden sinds dat Muse deze single dropte. Cryogen komt op het nieuwe album te staan, The Wow Single. En nu is er al gewoon alweer nieuw werk. Ja, goed, nou ja, kan je iets... Het is altijd een beetje geniet, maar geniet met mate van de dingen, weet je wel. Bestaat er zoiets als te veel Muse? Ik denk het niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe single van deze band. Het is namelijk een single die echt volledig anders klinkt dan Cryogen. Het klinkt wel heel erg als Muse, maar dan een andere kant van Muse. Enfin, nieuw geluid van deze geweldige band hoor je zometeen.

Dark en Lost hier op Kink. Daily Drop. Elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan hoor je de belangrijkste release van de dag. Dat is de Daily Drop. En vandaag is het nieuw werk van Muse. Het aftellen is begonnen naar het nieuwe album, de Wow Single. Eigenlijk begon dat aftellen al vorig jaar, want vlak voor Pinkpop werd het nummer Unraveling gereleased. Een fantastische Muse-tune. En pas dit jaar kregen we Be With You, wat eigenlijk een soort trip is door allerlei stijlen van Muse. Cryogen kwam daarna, is Kink XL geweest, Be With You trouwens ook. Maar Cryogen, dat is gewoon weer, ja, dat is zeg maar Supermassive Black Hole of Bliss. Een combinatie van de twee, maar dan in de sound van 2026. Nu is er nog een track released, dus de vierde track van het nieuwe album. En dit is echt weer compleet wat

niet wist wat het was. Er zijn wel allerlei theorieën over. Maar afijn. Maar ja, het levert weer. Het is heel typisch Muse om echt weer compleet wat anders te doen. Daarom ben ik ontzettend benieuwd naar jouw feedback. Dus wat vind jij van de nieuwe van Muse? Laat het weten via de Kink App. En hoe heet hij dan? Nou, dit is hem. Dit is Muse met Hexa.

Het is de nieuwe single van Muse, of het als nieuwe single, de nieuwe track van Muse. Die heel abrupt eindigt, want het is overduidelijk bedoeld dit is dan een overgang naar de volgende track op het album wat eind juni uitkomt. Maar ja, dat album dat is er nog niet en die track die daarna komt is ook nog niet uit. Ja, het is een trip, dat in ieder geval wel. De nieuwe van Muse heet Hexagons en ik ben heel erg benieuwd. Wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vandaag? Laat het weten via de Kink app. De laatste nu en There She Goes.

Ik ben Jim, hallo. Daarvoor hoorde je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Het is een nieuwe track van Muse. Eentje die ze eerst al naar fans doorstuurden, zeg maar. Dan kregen ze een geheime link naar YouTube en daar was het nummer alleen te horen. Nu is hij overal uit en het heet Hexagon.

even wennen. Lekkere gitaren, maar weinig harde rock. Maar die drum erin is dan wel weer erg lekker. Ronald die zegt, dag Jim, ik zal niet zeggen showbiz, maar dit is wel een meer symfonisch nummer. Wat minder toegankelijk misschien, maar wat mij betreft prettiger dan het overbombastische van de laatste releases. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik vind Cryogen dus echt, echt te gek. Maar goed, Peter die vindt het echt fantastisch, deze Muse. Wouter die zegt, yo, lekkere platen, Bas op Rockhagel. De nieuwe van Muse, lekker blijven draaien. Dit is echt weer good old Zero's Muse, waar ik ooit echt fan van ben geworden. Caroline moet wel heel erg even wennen. En Hilbert is wat minder enthousiast, die zegt, jammer dit. Ja, dus, dat snap ik ook wel. Ja, potverdorie. Ja, het Muse kan heel veel. Ik weet alleen niet of dit inderdaad een track is die... Die je zeg maar normaal kan consumeren. Maar goed, dat is dan weer mijn kritische feedback op de Daily Drop. Het is wel Muse, het is wel weer fucking vet. Goed, Hexagons van Muse. Over een maand verschijnt dus het nieuwe album. Violet Girl nu op Kink. Dit is 595.

0: het heerlijke 595, hoorde je. Zometeen na het ANP-nieuws van 8 uur. Live muziek in de Kink Live Bunker. Kink Future Icon Ize. Ze was hier al eerder. Haar band die zat toen vast in het verkeer. Daarom vanavond de Ize reprise. En ook bepaal jij een van de belangrijkste tracks van The Killers.
1: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heette William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld. De moeders zitten vast. Bij Den Haag Centraal rijden geen treinen doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Die werd eerder vandaag helemaal onderschept door Israël. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden.
15: Kink. Jim Voorwald. Kink.
17: Kink. Easier not to be what? Measure. these things, but you

0: Nothing in de avondshow van Kink. Nou, de avondshow is echt niet niets. Sowieso hoor je hier hele fijne alternative rock. Zometeen vanaf de Kink Live Bunker. Kink Future Icon Ize. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Vanavond is ze er namelijk met haar gehele band. Heel erg benieuwd hoe dat live klinkt. En ik heb ook nog jouw hulp nodig, maar dan met iets totaal anders.
1: Kink Icon Essentials. The Killers.
0: Want elke week bepalen jij en de medekinkers de crème de la crème. De

wat een... ik snap het. Dit is inderdaad de ultieme meezinger van The Killers. Misschien ook wel de beste plaat ooit gemaakt. Maar goed. Of dat het inderdaad is, daar komen we later deze week wel achter. Vanavond in ieder geval een andere categorie. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van The Killers. Welke is dat volgens jou? Wat is een plaat die niet vaak genoeg besproken wordt als het beste van The Killers benoemd wordt? Wat is een nummer die je bijvoorbeeld misschien wel wat vaak op de radio zou willen horen? Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde werk van deze band? Laat het weten via de Kink app, dan hoor je hem dus later vanavond. In de Kink Icon Essentials van The Killers dus. Zometeen Kink Future Icon Ize in de studio en ook nog eens in de Kink Live Bunker. Na een volgende

0: Beat en Sandman's Kong hier op Kink Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow. Ik ben Jim. Goed dat je erbij bent, want zometeen dan ga je hier iets magisch beleven. En dat het magisch gaat worden, dat weet ik eigenlijk al uit ervaring. Het is een... Vorig jaar ontmoetten wij elkaar voor het eerst.
1: Ja.
0: Toen stond jij op de Rabo Stage in Tivoli-Vredenburg voor Radio on Tour, Kink voor Stichting No Gods No Glory. Dat was toen de eerste editie. Ik zal heel eerlijk zijn. Jij ging daar staan. Ik denk, oké, wat gaat hier gebeuren? Wat leuk. dit bedoel ik niet lullig.
1: Nee, ik snap het
0: maar
1: wild.
0: Ik denk, oh, singer-songwriter. Nou, dit wordt heel snoezig. Dit wordt leuk. Dit wordt lief. En jij trekt je strot open. En ik denk, holy shit, wat gebeurt hier? Kink Future Icon Ize is hier in de studio.
1: Hallo
0: Ize. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, dank je dat je weer mag zijn.
0: Het is de Ize reprise. Mocht je het gemist hebben, hoe lang is het geleden inmiddels? Een paar maanden terug, denk ik, of zo?
1: Ja, een paar weken, paar maanden. Een
0: paar maanden terug. Even een microfoontje uit de weg. Toen was jij hier. Jouw band zou toen ook komen. Maar die kwamen toen vast te zitten in het verkeer. Dat was toen echt chaos overal.
1: Chaos.
0: Dus die redden niet. Toen heb je wel nog een prachtig nummer gespeeld.

0: Driveway.
1: Ja.
0: Dat is gewoon te checken trouwens via king.nl/livebunker en via de King-app. Nu kom je voor revanche.
1: Yes, met Bent.
0: Met Bent, ze zijn er allemaal. Was de zware reis dit keer?
1: Weer veel file, maar we zijn er geraakt met z'n allen.
0: We zijn om 2:00 middags vertrokken.
1: Ja, letterlijk.
0: Oh, echt?
1: Ja, om 2:30.
0: Oh, dan voel ik me lullig. Ja, want jij komt uit België, dat hoor je wel. De King Studio en de King Live Bunker zitten in Hilversum. Dus nou ja, dan kan je inderdaad een beetje weten hoe dat is. Ise, jij gaat een hele mooie zomer tegemoet. Mm-hmm. Vorig jaar had je trouwens ook al een te gekke zomer met Pukkelpop en Werchter. Dit jaar zeg je, oh, fuck it, ik doe nog een keer Werchter.
1: Ja, ik heb het geluk dat ik dit jaar weer op Werchter mag staan. En heel veel mooie festivals. En ook in Nederland, Preda Barst en Bunkerpop. Dus mm-hmm. Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ja. Is het dan iets waar je... hoe leef je naar zo'n festivalzomer toe? Want je hebt er heel veel. Vooral in België. Je noemde al een paar Nederlandse zojuist. Mm-hmm. Hoe kan je daar naartoe leven? Want je hebt je eerste album gedropt. Je weet dan, oké, nu moet het soort van echt gaan gebeuren. Mm-hmm. Dan gaat het ook gebeuren?
1: Ja, ik denk, ik heb heel veel gewoon live gespeeld. Ik ben op een tour gegaan. Mm-hmm. Nog wat shows daarnaast. En nu gewoon een beetje chillen en voorbereiden. En repeteren en de show in elkaar puzzelen. Dus ja, het is nu even live iets rustiger. En dan kun je veel meer andere dingen doen. Om je helemaal voor te bereiden op die zomer. Want daar komt wel wat bij kijken inderdaad.
0: Zijn de voorbereidingen voor een festivalshow heel anders dan voor een clubtourshow? Jou dan in dit geval?
1: Dat valt eigenlijk wel mee. Dat valt eigenlijk wel mee, omdat je hebt gewoon een podium zoals in een tent of in een zaal of buiten.
0: Je hebt een podium, je hebt kabels, je hebt publiek, hoop je en gaan.
1: Maar het is natuurlijk wel een andere setting, anders publiek, ander soort publiek. Dus daar hou ik wel een beetje rekening mee in mijn set ook.
0: Ja, ja. Je bent nu ook aan het schrijven.
1: Ja.
0: Ik ga er even vanuit dat het tweede album moet gaan, of althans, misschien het begin van een tweede album.
1: Misschien
0: wel iets te vroeg gezegd al. Maar merk je dan ook dat je ik weet niet hoeveel feedback je hebt gekregen op Suitcase Child, zo heet je eerste plaat. Neem je dat dan mee, die hele ervaring? Of hoe ga je dan...
1: Ja, ik neem dat heel hard mee, want dat is een heel goede leerschool geweest, mijn eerste album. Ik ben er super blij mee, maar ik ben ook al ready om verder te denken en naar een tweede plaat toe te leven en te spelen met de band en die nummers gewoon naar de mensen te brengen. Maar ik heb er heel veel uit geleerd en heel veel feedback die ik meeneem naar de tweede plaat. Dus dat is echt heel fijn.
0: Ja, ja. Nou, Suitcase Child, dat gaat vooral over dat je veel moest verhuizen als kind, omdat je ouders gingen scheiden en dan ging je weer daarheen, dan ging je weer daarheen.
1: Ja.
0: Daar komen heel veel emoties, heimwee, et cetera, dat komt er allemaal bij aan te pas. Ik maakte vorige keer, toen je hier was, al eigenlijk een beetje de opmerking... nu ben je ook een soort van Suitcase Child, want nu ga je met je koffer... ga je op tour, dan ben je weer in Engeland, dan ben je weer in Duitsland... dan ga je weer allerlei festivals af in België.
1: Ja, het stopt niet. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo erg, omdat ik nog nu niet echt een nood heb aan... zeg maar 4 muren rond mijn huis. Een plek waar ik me thuis moet voelen, maar gewoon... ja, een omgeving waar ik moet zijn. Op een podium of bij de mensen die ik graag heb of bij mijn familie. Dat is nu gewoon waar ik een beetje in zit, zeg maar. Waar ik de Suitcase Child tussen ben. Maar ik vind het wel veel relaxter nu.
0: Ja, oké. Is dat dan ook een beetje... merk je daardoor dat je schrijfstijl ook wat relaxter wordt? Of?
1: Nee, niet per se. Ik denk gewoon... blijven schrijven en niet bij neerleggen.
0: heel erg benieuwd naar in ieder geval. Nou, nu al het nieuwe materiaal is ook een beetje gierig, denk ik. Ervaar je dat ook zo als mensen zeggen... ja, je hebt net een album gereleased, heb je al wat nieuws? Ervaar je dat als gierig of denk je van hallo?
1: Nee, ik had al nieuws toen ik mijn album nog niet had uitgebracht. Dus het is zo, je blijft maken, je blijft creëren... Dus ik vind het heel leuk om nu daar opnieuw aan te beginnen. Ja,
0: dat lijkt me eigenlijk ook wel de grootste angst als artiest om dan te denken... oh, ik heb eigenlijk niks.
1: Ja, ja, zeker. Maar dat is gelukkig nog niet het geval.
0: Het gebeurt me elke avond in de radio-uitzending. Ik heb eigenlijk niks. Nee, echt niet. Welkom bij Kink. Alternative Rock Radio. Wat is een Alternative Rock plaat waarvan jij zegt... dat is echt mijn... dat is de ultieme track?
1: Oeh, dat is een... nu vraag je me echt wat. Ik ga gewoon bij de core gaan. Van mijn muzieksmaak waar het allemaal begonnen is Nirvana... maar welk liedje? Oh nee, ik kan er niet één liedje van kiezen. Oké, en de vibe waar ik nu in ben... Heartshape Box.
0: Oké, okay. Oh ja, ja, dat is een goeie. Ja, merk jij trouwens ook, ja, sorry hoor, we zijn gewoon over muziek aan het praten. Ja. Ik merk namelijk dat de grunge echt een comeback maakt. Mm-hmm. Je noemt Nirvana al, ja. Dat is de grondleggers van de grunge in de jaren 90, een van de. Mm-hmm. Je hebt bands zoals Bleach 93, heb je misschien al meegekregen.
1: Heb ik vorige week nog in Londen gezien. Dat
0: hoe was dat?
1: Insane.
0: Oh, fuck. Zo maar Villanelle, de nieuwe single van The Pretty Reckless, klinkt hier heel erg als grunge. Merk je ook dat die beweging een beetje een ding is? En haal je daar zelf ook wat uit?
1: Ja, zeker. Omdat, zoals mijn core van mijn muzieksmaak is zo, uit de grunge, de 90s rock. En ik ben heel blij dat er nu meer en meer bands beginnen te komen waar ik van merk van, oh, dat komt terug. Het is niet alleen nog maar te pop en zo. Het komt echt terug. En ik haal daar zeker ook inspiratie uit. Ik ben ook heel fan van bijvoorbeeld Turnstile of Fontaines.
0: Oh ja, ja, ja. Ja,
1: dat is niet per se grunge, maar gewoon zo de alternatieven. En zoals Bleach dat nu opkomt.
0: Alternatief en gitaren. Precies. Ja,
1: dat is heel cool en veel inspiratie.
0: Ik ga jou naar de Kink Live Bunker sturen, want ik ben heel erg benieuwd hoe jij klinkt met de volledige band.
1: Yes!
0: Ize dus zometeen in de Kink Live Bunker. Ken je Isaac Rook trouwens?
1: Zeker.
0: Heb je die nieuwe single al van hem gehoord?
1: Wat
0: oncollegiaal dit.
1: Oei,
0: alsof
1: sorry.
0: Alle Vlaamse artiesten elkaar kennen. Nee.
1: Ik heb denk ik gemist dat hij een nieuwe single heeft uitgebracht. Maar ik ga nu luisteren.
0: Nou, dan ben ik heel erg benieuwd wat je hiervan vindt.
1: Okay.
0: Want je kent hem van rustige muziek. Mm-hmm. Maar hij heeft, zoals je hoort, hij heeft de gitaren opgepakt.
1: Okay.
0: En is hier heel erg mee gaan spelen. Nieuwe single van Isaac Rue, Young Hearts. En zometeen dus Ize in de Kink Live Bunker.

0: vind het zo ontzettend tof. Isaac Rue heeft een volledig nieuwe weg ingeslagen. En dat heeft als resultaat onder andere gehad Young Hearts. De nieuwe single hoorde je zojuist hier op Kink. Zometeen meer mooie muziek uit Vlaanderen. Live, namelijk in de Kink Live Bunker, staat Kink Future Icon Ize. Hoe klinkt dat? Volledig met band en een stem van je welste. Je hoort het zometeen. Kink.
1: Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren op Fast Rock. Deus, The Wombats, Stone, Shifters, Vodan Boys, Leap, Magazines, Bleach 9.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Think Future Icon, Florence Road. Het ongekend sfeervolle Storm Warning, zo hoorde je zojuist hier op Kink. Dit is de avondshow. Ik ben Jim en er is bezoek.
1: Ergens in Hilversum, diep onder de grond, schuilen artiesten zich tegen de middelmatigheid van de mainstream.
2: En kunnen zij zonder enige gêne helemaal losgaan.
1: De deuren zijn geopend van de Kink Live Bunker.
0: En in de Kink Live Bunker staat op dit moment Kink Future Icon Ize. Ze was hier al eerder dit jaar. Toen was het de bedoeling dat haar hele band er toen ook al was. Dat lukte toen niet. Toen heeft ze wel al een fantastische track al live gespeeld. Heeft ze ook heel mooi gedaan. Driveway was dat. Nu is de gehele band er wel. Dus de Ize reprise is officieel. Ze staan nu klaar om te spelen in de avondshow hier bij Kink. En dat doen ze hopelijk ontzettend goed. Nee, dit gaat echt helemaal fantastisch worden. Ik krijg inderdaad nu een seintje dat ze er helemaal klaar voor zijn. Ize, nu in de Kink Live Bunker. Dit is When You Are Around, live dus.

0: Godverdorie, wat was dat goed, zeg.
1: Nu, in de King Live Bunker.
0: King Future Icon Ize. When You Are Around, hoorde je zojuist vanaf de King Live Bunker. Ik hoorde al wat gechatter her en der. En volgens mij zijn ze er ook klaar voor om gewoon nog een nummer te doen. Ja, ja, ze zijn er inderdaad klaar voor. King Future Icon Ize. Ja, When You Are Around was al helemaal fantastisch. We gaan nu door met Empty House. Die hoor je nu vanaf de King Live Bunker.

Potverdorie, wat een muzikaal spektakel was het. Vroeg ze nou en? En, nou, het, helemaal te gek joh. Ize vanaf de King Live Bunker. Je hoorde Empty House zojuist. Dus, oh man. Nou, laten we er zo meteen nog maar eentje doen. Laten we Ize, haar stem en ook de band even een paar minuten rust gunnen. Dan hoor je ze zo meteen gewoon nog een keer met nog een live track. Dus Kink Future Icon Ize. Verdorie, wat goed zeg ik. Queens of the Stone Age nu op

0: Henk, Alternative Rock Radio, je hoorde Paper Machete. Zometeen het meest ondergewaardeerde nummer van The Killers in de Kink Icon Essentials. Maar eerst nog wat anders, iets wat echt helemaal te gek is.
1: Vanavond in de Kink Live Bunker.
0: Kink Future Icon Ise staat namelijk met haar band in de Kink Live Bunker. Eerder hoorde je al When You Are Around en Empty House, beide fantastisch. Ze doen er nog eentje. Alle tracks overigens afkomstig van het debuutalbum van Ise. Een album waar ze ongetwijfeld ook een heel groot deel van gaat spelen op onder andere Rock Werchter, waar ze ook staat dit jaar. Ise vanaf de Kink Live Bunker. Dit is Kit.

0: Wauw. Ise vanaf de Kink Live Bunker. Je hoorde ze juist. Kid hier op Kink. Potverdorie, zeg hé. Hey. Wat ontzettend goed. Ise en de Wendt, dankjewel dat jullie er waren. Het was echt, wat een ontzettend goede live sessie, zeg hé. Hey. Mocht je iets gemist hebben van vanavond, geen enkele zorgen. Want alles valt gewoon binnenkort te checken via kink.nl. Dan wel de Kink app. Kink.nl/livebunker. Daar kan je ook alle andere sessies checken die hier in de Kink Live Bunker dus hebben plaatsgevonden. Potverdorie, wat ontzettend goed, zeg hé. Hey. Je zou denken, ik moet hier even van bijkomen. Je zou ook denken, Jim, het is al 9 uur, maar ik heb nog wat af te ronden.
1: Kink Icon Essentials.
0: Ja, ik bedoel, een beetje live muziek gaat voor en een paar minuten overwerken, dat vind ik ook niet zo erg. Want de Kink Icon Essentials van vandaag moeten nog. Deze week de zoektocht naar het beste van het beste van de killers, de crème de la crème. Elke avond krijg je van mij een categorie aan jou en de medekinkers om die in te vullen. Zo hebben we aan het eind van de week, als het goed is, een playlist met ultieme tracks van de killers. Vanavond gaat het om de categorie het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Welke is dat geworden? Nou, er zijn een aantal verschillende tracks zijn er binnengekomen. Raymond komt bijvoorbeeld met All These Things That I've Done. Spaceman krijg ik binnen van Mark. Peter die zegt het meest ondergewaardeerde nummer van de killers is wat mij betreft Miss Atomic Bomb. Die deed het live echt enorm goed. Cindy die komt met Runaway Horses. Dat is die track met Phoebe Bridgers, geloof ik, hè? Ook ontzettend goed. Maar er is een andere track. En die lijkt er qua titel heel erg op. Is het net niet? Inge vindt dit bijvoorbeeld de meest ondergewaardeerde. Ilke vindt dat ook. Manuela en ik. Jullie hebben allemaal besloten dat Runaways het meest ondergewaardeerde nummer is.
1: Kink Icon Essentials. The Killers.

0: Het is een beetje The Killers meet U2, maar dan op alle fijne manieren. Het meest ondergewaardeerde nummer van deze band, volgens jou en de medekinker. Het heerlijke Runaways. Potverdorie, wat een goede plaat inderdaad. Goed, het is inmiddels 9:05. Er wordt op het horloge getikt door de mensen van het ANP-nieuws. Zometeen dan inderdaad het ANP-nieuws van 9:00. En ook nog steeds de fijnste alternative rock. Dit was deze editie van de avondshow. Morgen ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Het zou zomaar iets kunnen zijn met Nothing But Thieves. En ook weer kans op kaarten voor het Sneester Festival in Den Haag. En nog een categorie in de Kink Icon Essentials van The Killers. Dan gaat het om de beste, dan wel de mooiste teksten van de band. Hey, en zometeen dus, nadat iets wat uitgestelde ANP-nieuws van 9:00... Muziek van onder andere de Black Keys, Stiltskin, oh lekker. En ook With Him Temptation. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: 9:00. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel €10.000. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van Denk. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden.
15: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
1: In de Zero's had je dansende bananen op Hives.
2: En die bananen dansten op...
1: Lincoln.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.

0: grootste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNNVARA. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden.
12: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Kink

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gek op

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. En nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ebed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit de collectie van een bekende verzamelaar. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondiers heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. Er is ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden.
0: Kink.

0: Kink Alternative Rock Radio. 2 Uhr Kink AMP News.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Uit onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.